0: ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: uit de regio. Connect overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Ontdek iedere zaterdag de rijke historie van Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar prachtige gevels en goed bewaarde middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 13:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. In het Arnhemse Sonsbeekpark vindt op zondag 21 juni...

optreden. De avond begint om 7 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Muziek roept herinneringen op en zorgt voor ontmoeting en ontspanning. Iedereen die zich betrokken voelt bij dementie is welkom. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek iedere zaterdag de rijke historie van Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar prachtige gevels en goed bewaarde middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 13:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. In het Arnhemse Sonsbeekpark vindt op zondag 21 juni een zeldzaam mooimarkt plaats. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelf ontworpen of geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke biologische lekkernijen verkocht. De zeldzaam mooimarkt is van 11 tot 6 uur. In het Zevenaarse Centrum 4.0 aan de Sleeg vindt op maandag 23 juni weer een Alzheimercafé plaats. Rolling Stones Tribute Band verzorgt dan een speciaal optreden. De avond begint om 7 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Muziek roept herinneringen op en zorgt voor ontmoeting en ontspanning. Iedereen die zich betrokken voelt bij dementie is welkom. En tot zover de agendaberichten.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: is Edo Peters met het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het op één plek even langzaam. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je bij Zaltbommel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren droog met in het oosten even wat zonneschijn. Vanuit het zuidwesten is er toenemende bewolking met kans op een bui, vooral in het noorden en midden van het land. In het zuiden valt de minste neerslag en blijft het verder overwegend droog. Ook vanmiddag bewolkt met af en toe regen bij een matige en aan de westkust vrij krachtige zuidwestenwind. De maxima liggen vandaag tussen de 19 en 22 graden. Later in de middag meer zon en droge periode. In het zuidoosten kan het dan zelfs 25 graden worden. Vanavond afwisselend wolkenvelden en zon en vrijwel overal droog. De wind neemt in kracht af en het kwik zakt vannacht naar een graad of 15. Morgen zonnig en zomers warm met temperaturen tot 26 graden aan de kust tot net boven de 30 in het zuidoosten. De Waddeneilanden zijn de uitzondering, daar blijft het morgen een graad of 21. Vrijdag opnieuw tropisch warm tot 34 graden, verder drukkend met later kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

big disgrace, waving your banner all over the

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een driedaags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd. Maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Er wordt nog steeds geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan door het instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Ewijk en Ravenstein heb je 5 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen-Venlo tussen Malden en Boksmeer doe je er een half uur langer over. Ze aansluiten over 9 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een driedaags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot 1 uur langer onderweg. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Er wordt nog steeds geblust en een deel van het pand is ingestort. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee deze ochtend met de drukte in de regio. Alleen op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo moet je veel geduld hebben. Tussen Malde en Boksmeer staat 9 kilometer. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar dicht en heb je bijna 1,5 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een driedaags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot 1 uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd. Maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt op 1 plek langzaam in de regio. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je 5 minuten vertraging tussen Ewijk en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie.

0: Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden, vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een driedaags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot 1 uur langer onderweg. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren droog met in het oosten even wat zonneschijn. Vanuit het zuidwesten is er toenemende bewolking met kans op een bui, vooral in het noorden en midden van het land. In het zuiden valt de minste neerslag en blijft het verder overwegend droog. Ook vanmiddag bewolkt met af en toe regen bij een matige en aan de westkust vrij krachtige zuidwestenwind. De maxima liggen vandaag tussen de 19 en 22 graden. Later in de middag meer zon en droge periode. In het zuidoosten kan het dan zelfs 25 graden worden. Vanavond afwisselend wolkenvelden en zon en vrijwel overal droog. De wind neemt in kracht af en het kwik zakt vannacht naar een graad of 15. Morgen zonnig en zomers warm met temperaturen tot 26 graden aan de kust tot net boven de 30 in het zuidoosten. De Waddeneilanden zijn de uitzondering, daar blijft het morgen een graad of 21. Vrijdag opnieuw tropisch warm tot 34 graden, verder drukkend met later kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum heb je bij meteren 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

In het Zilverhuis zijn buurtbewoners donderdagochtend 25 juni welkom voor een gezellige koffieochtend. Van 10 uur tot 11:30 wordt erbij gepraat, nieuwe mensen ontmoet en ervaringen gedeeld. Of het nu gaat om dagelijkse zaken, actuele onderwerpen of gewoon een gezellig praatje, iedereen kan aanschuiven. Ook een spelletje spelen of informeren naar vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden. Het Zilverhuis is gevestigd aan de Wagenweg in Huissen. Schrijver en wijnmaker Ilja Gort brengt op 26 juni Franse sferen naar Kunstwerk, de bibliotheek in Zevenaar. Hij vertelt over zijn leven in Frankrijk, het wijnmaken en de verhalen die daaruit voortkomen. Ook spreekt hij over zijn nieuwe zomerlezengeschenk 2026, Petit Café du Bonheur. De avond biedt een kijkje in zijn schrijverschap en liefde voor de Franse cultuur. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken te laten signeren. De avond start om 8 uur. In de Waalse kerk van Arnhem geven leden van Chamber Ensemble Kiev een benefietconcert. Het concert vindt plaats op 26 juni en begint om 8 uur. Het programma verbindt Oekraïense en West-Europese muziek in een muzikale reis tussen Oost en West. Met hun expressieve en authentieke spel brengen de muzici culturen, verhalen en mensen samen. De opbrengst ondersteunt de humanitaire missies en veteranenzorg van Netherlands for Ukraine in Oekraïne. En tot zover de agendaberichten.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. De onderbenutting is volgens onderzoek het grootst in de zorg en het onderwijs. Veel jongeren zitten structureel vast aan te kleine contracten. Er blijft ook veel jong arbeidspotentieel in de logistiek, horeca, verkoop en paramedische dienstverlening onbenut. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Een lekkere

In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud.

0: Kerkstraat in Doornenburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil binnen nu en vier jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens heb je door grenscontroles 10 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Apeldoorn Noord en Epe nog 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het dancefestival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groot en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect ben je overal thuis.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Dat is gemeld door justitie in de VS. Grok is omstreden omdat er deepfakes mee kunnen worden gemaakt en het dikwijls complottheorieën verspreiden. Activisten eisen dat Grok-ontwikkelaar xAI vervuilende gasturbines bij datacentra stillegt. De Amerikaanse overheid wil die rechtszaak blokkeren. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Jelte leed aan de zeldzame aandoening MLD, die het zenuwstelsel snel laat aftakelen. Hij overleed gisterochtend thuis bij zijn ouders. Met de radioactie werd in 2024 11 miljoen euro opgehaald. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle, bij Epe een 30 minuten op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de linkerrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Burg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
2: There's still hairs of you on the pillow that's empty now. You left your toothbrush in the cup by the sink. I wear your sweater, you won't get that one back. Some sort of payback.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Vanmiddag een tweedeling in het weer. Met in het noorden regen. Elders blijft het droog en komt de zon erbij. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen wordt het heet. De zon schijnt en bij weinig wind wordt het 27 graden in het noorden tot 33 in het zuiden. Later op de dag raakt het in het zuidwesten bewolkt en 's avonds krijgen we met pittige buien te maken. Daarbij worden hagel, onweer en veel wind niet uitgesloten. Zoals het er nu naar uitziet maken de provincies Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant de meeste kans op deze stevige buien. De rest van het land krijgt lokaal met een bui te maken. Voor de nacht van vrijdag wordt een echte plaknacht verwacht met 17 tot 20 graden op de thermometer. Vrijdag wordt het nog warmer dan de voorgaande dagen. In de middag tikt de thermometer de 30 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten aan. Later op de dag bestaat er opnieuw kans op pittige buien. Dit was het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Rond openluchtzwembad De Waai aan de Papenstraat in Westervoort vindt van 26 tot en met 28 juni een groot feestweekend plaats. Het evenement geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 1300 jaar Westervoort. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, een nostalgische kermis en tal van activiteiten voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugdstrijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de mooiste melodieën. Tuin de Lage Oorsprong zit aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt. En dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Een liter benzine kost nu ruim €2,45. In vergelijking met vorige maand scheelt dat bijna 20 cent. Deze prijzen worden vooral langs de snelwegen gevraagd. Bij tankstations in het land ligt de prijs vaak lager. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. Het conflict had te maken met het onderzoek dat het presidium in 2022 naar Ariep deed, na twee anonieme meldingen over haar gedrag. Het hoge beroep komt hiermee te vervallen en de zaak is voor alle betrokkenen afgerond, aldus van Kampen. Dat de zaak is opgelost is volgens hem in het belang van alle betrokkenen. De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne uitgesproken. In een verklaring staat te lezen dat zij samenstaan voor de niet-aflatende steun aan Oekraïne om diens vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen. Sinds gisteren vergaderen de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, de VS, Duitsland, Italië en de Europese Unie over verschillende onderwerpen, maar de oorlogen in Iran en Oekraïne staan als belangrijkste punten op de agenda. Het weer. In het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.
0: Een

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt. En dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne uitgesproken. In een verklaring staat te lezen dat zij samenstaan voor de niet-aflatende steun aan Oekraïne om diens vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. Denk daarbij aan onnodig veel behandelingen en dure medicijnen. De brief van Erkens is een reactie op een kritisch rapport van de autoriteit Consument en Markt die vorig jaar stelde dat eigenaren van huisdieren vaak te duur uit zijn. De waakhond wil dat er strengere regels komen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Sommige al helemaal, sommige bijna, laat Rutte weten. Een paar weken geleden deelde de VS de NAVO-leden mee welke troepen en materieel ze niet langer voor Europa reserveren, mocht het door bijvoorbeeld Rusland worden aangevallen. NAVO-landen kregen verzoeken voor extra troepen en materieel, zo ook Nederland. En Nederland heeft ja gezegd. Het weer: in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is

0: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3:00 tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5:00 ben je welkom voor de inloop en om 6:00 begint de maaltijd. In het Duivenzehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4:00. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag een tweedeling in het weer. Met in het noorden regen. Elders blijft het droog en komt de zon erbij. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen wordt het heet. De zon schijnt en bij weinig wind wordt het 27 graden in het noorden tot 33 in het zuiden. Later op de dag raakt het in het zuidwesten bewolkt en 's avonds krijgen we met pittige buien te maken. Daarbij worden hagel, onweer en veel wind niet uitgesloten. Zoals het er nu naar uitziet maken de provincies Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant de meeste kans op deze stevige buien. De rest van het land krijgt lokaal met een bui te maken. Voor de nacht van vrijdag wordt een echte plaknacht verwacht met 17 tot 20 graden op de thermometer. Vrijdag wordt het nog warmer dan de voorgaande dagen. In de middag tikt de thermometer de 30 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten aan. Later op de dag bestaat er opnieuw kans op pittige buien. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondag Magazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug. Maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. De 38-jarige Belg die in 2022 in België onder invloed en met hoge snelheid op een groep carnavalsvierders inreed, waarbij 7 mensen om het leven kwamen, is door de rechtbank veroordeeld tot 27 jaar cel. Paolo F. werd ook schuldig bevonden aan 79 pogingen tot doodslag. De man die naast hem in de passagiersstoel zat, werd schuldig bevonden aan het niet helpen van tientallen mensen in nood. Hij mag 2 jaar voorwaardelijk achter de tralies plaatsnemen. Het Wereldvoedselprogramma heeft van de Verenigde Staten $800 miljoen toegezegd gekregen. Eerder bezuinigde de regering Trump juist op bijdrage aan de organisatie. WFP zegt dat de bijdrage van de Verenigde Staten op het juiste moment komt en hoopt dat de internationale gemeenschap zal volgen, want acute honger in de wereld neemt dit jaar verder toe. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Connect.

0: Van Ilse de Lange.
1: Dit is Connect. Afslag 2.4.
0: Ja, mocht je het willen weten. Het is afkomstig van het album Incredible uit 2008. En het nummer zelf werd uitgebracht op 20 april 2009. Als derde single van het album. Het is maar even dat je het weet. Even harte welkom. Afslag 2.4. Tot 4 uur zijn we bij je met het nodige aan muziek en informatie. In dit uur onder andere muziek van The Script. Timeless gaat aan je voorbij komen. Maar eerst is hier The Kid LAROI.
1: Connect. Afslag 2.4.

Timeless, Where's the Love? De R&B-groep Timeless brak in 1994 door met deze leuke hit, Where is the Love? En het Rotterdamse trio bestaande uit Erik Galant, Erik Jacot, dat is de broer van Rut, en Marcel Bogarde stond destijds 14 weken in de Nederlandse hitlijsten. De gemeente Zevenaar vraagt je aandacht voor het volgende. We zien dat het scheiden van afval op het afvalaanbiedstation best goed gaat, maar kan nog beter. Daarom onderzoeken we wat we kunnen doen om jou te helpen om het afval nog beter aan te bieden op het afvalbiedstation. Wil je de vragenlijst invullen? Dat duurt maar een paar minuten. Voor de vragenlijst kijk je even op de Facebook-site van de gemeente Zevenaar. Disconnect met muziek van de script. Hier is Superheroes.

0: Ontdek iedere zaterdag de rijke historie van Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar prachtige gevels en goed bewaarde middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 13:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. In het Arnhemse Sonsbeekpark vindt op zondag 21 juni een zeldzaam mooimarkt plaats. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelf ontworpen of geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke biologische lekkernijen verkocht. De zeldzaam mooimarkt is van 11 tot 6 uur. In het Zevenaarse Centrum 4.0 aan de Sleeg vindt op maandag 23 juni weer een Alzheimer café plaats. Rolling Stones Tribute Band verzorgt dan een speciaal optreden. De avond begint om 7 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Muziek roept herinneringen op en zorgt voor ontmoeting en ontspanning. Iedereen die zich betrokken voelt bij dementie is welkom. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

26. Het was muziek van Lien Rutte, artiestennaam Lien. En het liedje gaat over het gevoel dat je nog niets in het leven hebt uitgestippeld, maar dat je ondanks dat precies bent waar je hoort te zijn. Nou, denk daar maar eens over na. Partie kan nu, hier is Toy Soldiers.

0: Thomas Blue featuring Malief of Malieve, wat jij wil, maakt me niet uit. Je hoorde Edge of Desire, onderweg muziek van Queen. Ja, Bohemian Rhapsody gaat aan je voorbij komen, heerlijk. Ook Davina Michel komt er nog aan, maar eerst maken we plaats voor de headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De 38-jarige Belg die in 2022 in België onder invloed en met hoge snelheid op een groep carnavalsvierders inreed, waarbij 7 mensen om het leven kwamen, is door de rechtbank veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Wereldvoedselprogramma heeft van de Verenigde Staten $800 miljoen toegezegd gekregen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file voor de Duitse grens, 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer 4 kilometer, met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Nobody's Perfect. Het is vandaag woensdag 17 juni 2026. En vanavond van 9 tot donderdag 18 juni, 5 uur 's ochtends. En van donderdag 18 juni, vrijdag 19 juni, 5 uur, is de A12 richting Duitsland afgesloten. Vanaf de aansluiting Duiven 28 tot aansluiting Zevenaar 29. Verkeer richting de Achterhoek en Duitsland wordt bij knooppunt Velperbroek omgeleid via de A348 en 317 en de A18. Het lokale verkeer met bestemming Westervoort en Duiven kan bij knooppunt Velperbroek via de parallelbaan naar de afrit Westervoort en Duiven rijden. En vanaf daar zijn bestemming vervolgen. Houd

0: Backseat, Ballo Brigada, hoorde je op Connect. Onderweg is ook schitterend. Iedereen, ook Marshmallow Bastille, komt eraan. Maar eerst maken we plaats voor Cindy en de agendaberichten.
1: Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Hij zegt, als ik het er niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Mensen die zelf geen aangifte doen over hun inkomen, om welke reden dan ook, krijgen met de schatting van de Belastingdienst te maken. En die is vaak te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Mensen die overgeleverd zijn aan de schattingen betalen daardoor soms duizenden euro's te veel aan belasting. In 2022 schatte de Belastingdienst ruim 78.500 keer het inkomen. Daar komt ook vaak een boete bovenop. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug. Maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Idealiter zal het fysieke warenhuis Shein in Parijs nog voor kerstmis de deuren sluiten. Dat zegt het Franse warenhuis BHV Marais, die de samenwerking met de Chinese webwinkel zal beëindigen. De opening van Shein in Parijs vond vorig jaar november plaats en kon direct op veel kritiek van onder meer vakbonden, politici en topmodemerken rekenen. Tijdens de opening kwamen daar ook activisten bij die met spandoeken de weg voor de winkel blokkeerden. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

0: Alanis Morissette, Ironic. Ze bezingt de onvoorspelbare en soms pijnlijke wendingen van het leven. En ironisch genoeg zijn de meeste situaties die ze beschrijft. Bijvoorbeeld regen op je trouwdag, het winnen van de loterij vlak voor je dood. Taalkundig gezien geen echte ironie. Het zijn simpelweg pechgevallen, toevalligheden of teleurstellingen. De echte ironie van het nummer is volgens velen dat de titel Ironic heet, terwijl het textueel gezien bijna geen enkele echte vorm van ironie bevat.
1: Dit is Connect met Peter.
0: Ja, en dat heb ik echt niet zelf verzonnen, hoor. Nee, absoluut niet. Denk er maar eens over na en doe ermee wat je wil, zoals altijd. Gaan we luisteren naar muziek van Anne-Marie. Hier is Ciao Adios.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

de Stone Souls op deze woensdagmiddag. Empty Hands. Ben jij vrij deze dag? Nou heerlijk, geniet ervan. Het zonnetje schijnt, het wordt weer beter weer. Als je kijkt naar het weer van afgelopen week. Nou, dat hebben we dan ook wel verdiend, denk ik dan. Blijf er nog bij, tot 4 uur. Afslag 2.4 met muziek van Carly Simon. Nu, hier is Why.

0: Shakira featuring Burna Boy. Je hoorde Die Die. Onderweg muziek van Kygo featuring One Republic. Ook die leuke klassieker van Andrew Gold gaat aan je voorbij komen. Never Let Her Slip Away. Maar eerst zijn hier de headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Hij zegt, als ik het er niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien. Mensen die zelf geen aangifte doen over hun inkomen, om welke reden dan ook, krijgen met de schatting van de Belastingdienst te maken. En die is vaak te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. Idealiter zal het fysieke warenhuis Shein in Parijs nog voor Kerstmis de deuren sluiten. Dat zegt het Franse warenhuis BHV Marais, die de samenwerking met de Chinese webwinkel zal beëindigen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag een tweedeling in het weer. Met in het noorden regen. Elders blijft het droog en komt de zon erbij. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen wordt het heet. De zon schijnt en bij weinig wind wordt het 27 graden in het noorden tot 33 in het zuiden. Later op de dag raakt het in het zuidwesten bewolkt en 's avonds krijgen we met pittige buien te maken. Daarbij worden hagel, onweer en veel wind niet uitgesloten. Zoals het er nu naar uitziet maken de provincies Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant de meeste kans op deze stevige buien. De rest van het land krijgt lokaal met een bui te maken. Voor de nacht van vrijdag wordt een echte plaknacht verwacht met 17 tot 20 graden op de thermometer. Vrijdag wordt het nog warmer dan de voorgaande dagen. In de middag tikt de thermometer de 30 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten aan. Later op de dag bestaat er opnieuw kans op pittige buien. Dit was het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. En daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kygo featuring One Republic, Lose Somebody. Heb je wat te melden, dan kan dat bij onze redactie. Dat is redactie@rtvconnect.nl. Of gewoon even via de telefoon. Een beller is sneller. 026-4422-282. Krijg je direct een collega aan de lijn die je verder te woord kan staan. George Michael, hier is Careless Whisper.

0: tot aan Spijk. Bij Connect voel je je thuis.
1: Ik neem water, jij drinkt wijn. We zullen nooit hetzelfde zijn. Jij leeft vandaag, ik denk aan morgen.

0: André Hazes, Robert van Hemert, samen uit, samen thuis. Ja, als we dan toch weggaan, waar gaan we dan naartoe? Nou, dat vragen we gewoon even aan Cindy.
1: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

Golden Earring, Going to the Run op Connect. Maakt een eind aan deze afslag 2.4 voor vandaag, woensdag 17 juni 2026. Ik spreek je morgen weer.

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoge beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Er kan volgens de rechter niet bewezen worden dat de verdachte onvoorzichtig is geweest en dat hij schuldig was. Eerder werd de kapitein wel schuldig bevonden, maar de man was in hoger beroep gegaan tegen de voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 240 uur. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het is de bedoeling dat na 2030 geen enkel lid van de G7-landen meer dan 60% van zijn kritieke mineralen uit maar één land haalt. Volgens bronnen willen de G7-landen samenwerken om meer mineralen uit nieuwe mijnbouwprojecten en recycling te halen. De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord. De 44-jarige Semyon Skripetsky was bekend vanwege zijn karikaturen van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. In 2021 was Skripetsky naar Polen verhuisd omdat hij bang was voor politieke vervolging. Er werden 2 verdachten opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt alweer drukker in Gelderland. Op een paar plekken best wel wat vertraging. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg. Net voor de Martinus Nijhoekbrug is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dichter, de vertraging een half uur. En de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij de grenscontroles daar nu 20 minuten op houdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In hoge beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is begonnen in Gelderland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij Zaltbommel. Gebeurde een ongeluk, de weg is vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Wat verder opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 2 kilometer file, maar de vertraging is fors, bijna een half uur. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Westervoort rijdt het langzaam en staat het stil over 5 kilometer en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Meer water in de natuur houdt in dat het water in sloten en beken hoger komt te staan. De Peel is er erg slecht aan toe en dat komt door stikstof en verdroging. Vandaag heeft Van Essen op de Veluwe, waar het met de natuur ook slecht gesteld is, een akkoord ondertekend over de regionale aanpak voor het herstellen van de natuur en om ervoor te zorgen dat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt dat met de helft van het bedrag drones bij de Nederlandse wapenindustrie wordt gekocht en de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens die elders niet verkrijgbaar zijn. Jezelgus meldt dat Oekraïne en Nederland op militair gebied nauw samenwerken. Eerder gaf Nederland al 1 miljard euro aan de productie van Oekraïnse drones uit. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat laat weten dat 2 van de betrokken vrachtwagens elkaar frontaal geraakt hebben. Een derde truck kantelde en belandde in de berm. Verschillende hulpdiensten rukten uit, waaronder de brandweer en een traumahelikopter. De N36 is in beide richtingen tussen Adorp en Wierden-Noord afgesloten. Onbekend is hoe lang dit gaat duren. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Volgens zijn echtgenote heeft hij dapper tegen die ziekte gestreden, maar is het vanavond helaas voorbij. Het stel was 59 jaar getrouwd. Chicago had bij ons top 10 hits met Baby What a Big Surprise and If You Leave Me Now. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast wel dagelijkse files in Gelderland tijdens deze avondspits, de meeste vertraging onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Waardenburg, 10 kilometer met 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitsland, bij de grenscontrole staat ook 20 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht, bij Boksmeer is het asfalt beschadigd. Er staat daar 9 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Connect.

In het Zilverhuis zijn buurtbewoners donderdagochtend 25 juni welkom voor een gezellige koffieochtend. Van 10 uur tot 11:30 wordt erbij gepraat, nieuwe mensen ontmoet en ervaringen gedeeld. Of het nu gaat om dagelijkse zaken, actuele onderwerpen of gewoon een gezellig praatje, iedereen kan aanschuiven. Ook een spelletje spelen of informeren naar vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden. Het Zilverhuis is gevestigd aan de Wagenweg in Huissen. Schrijver en wijnmaker Ilja Gort brengt op 26 juni Franse sferen naar Kunstwerk, de bibliotheek in Zevenaar. Hij vertelt over zijn leven in Frankrijk, het wijnmaken en de verhalen die daaruit voortkomen. Ook spreekt hij over zijn nieuwe zomerlezengeschenk 2026, Petit Café du Bonheur. De avond biedt een kijkje in zijn schrijverschap en liefde voor de Franse cultuur. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken te laten signeren. De avond start om 8 uur. In de Waalse kerk van Arnhem geven leden van Chamber Ensemble Kiev een benefietconcert. Het concert vindt plaats op 26 juni en begint om 8 uur. Het programma verbindt Oekraïense en West-Europese muziek in een muzikale reis tussen Oost en West. Met hun expressieve en authentieke spel brengen de muzici culturen, verhalen en mensen samen. De opbrengst ondersteunt de humanitaire missies en veteranenzorg van Netherlands for Ukraine in Oekraïne. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen wordt het heet. De zon schijnt en bij weinig wind wordt het 27 graden in het noorden tot 33 in het zuiden. Later op de dag raakt het in het zuidwesten bewolkt en 's avonds krijgen we met pittige buien te maken. Daarbij worden hagel, onweer en veel wind niet uitgesloten. Zoals het er nu naar uitziet maken de provincies Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant de meeste kans op deze stevige buien. De rest van het land krijgt lokaal met een bui te maken. Voor de nacht van vrijdag wordt een echte plaknacht verwacht met 17 tot 20 graden op de thermometer. Vrijdag wordt het nog warmer dan de voorgaande dagen. In de middag tikt de thermometer de 30 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten aan. Later op de dag bestaat er opnieuw kans op pittige buien. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Gelderland is de avondspits in volle gang met bijna 80 kilometer file in totaal. Veel dagelijkse files en een paar opvallend wat langere, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 14 kilometer file met een half uur oponthoud. Dat is ook de nasleep van een eerder ongeluk. Alle rijstroken zijn wel alweer een tijdje vrij. A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer is het asfalt in slechte toestand. Staat er 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.
3: Dat is je mooi, lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de zeven grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor nieuwe militaire steun aan Oekraïne. De helft van dat bedrag gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. En de andere helft wordt gebruikt voor Amerikaanse wapens, waaronder luchtafweerraketten en munitie voor F-16 straaljagers. Defensieminister Jissegus maakte dat bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïnse collega. Nederland investeerde eerder al ongeveer 1 miljard euro in de Oekraïnse productie van drones. Het KNMI heeft voor morgen en vrijdag code geel afgekondigd vanwege de verwachte hitte. In het hele land, behalve op de Waddeneilanden, kan het vrijdag lokaal 35 graden worden. Vanaf morgen geldt ook het Nationaal Hitteplan. Dat moet zorgverleners en mantelzorgers extra alert maken op kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Het wordt morgen ook al zomers warm met temperaturen tot 32 graden. 'S Avonds en vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er dan bovendien kans op onweer. En de kapitein van de snelboot die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof kan niet worden bewezen dat hij onvoorzichtig heeft gevaren. Bij de botsing tussen zijn snelboot en een watertaxi bij Terschelling kwamen 4 mensen om het leven. Van de rechtbank kreeg de kapitein eerder een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar het hof oordeelt nu dat hij volgens de regels handelde en de watertaxi juist niet helemaal goed voer. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt ook alweer achter ons in de regio Gelderland. Maar op een aantal plekken nog wel behoorlijk wat vertraging. Zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna 20 minuten vertraging. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Ook bij Zaltbommel een kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein 11 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En de meeste oponthoud in Gelderland nu nog op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Het asfalt is beschadigd ter hoogte van Boksmeer. Hou rekening met 1,5 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het Dance Festival plaats. Bezoekers kunnen nog één keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.

0: is Ewout van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor nieuwe militaire steun aan Oekraïne. De helft van dat bedrag gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. En de andere helft wordt gebruikt voor Amerikaanse wapens, waaronder luchtafweerraketten en munitie voor F-16 straaljagers. Het KNMI heeft voor morgen en vrijdag code geel afgekondigd vanwege de verwachte hitte. En de kapitein van de snelboot die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In de regio Gelderland loopt de avondspits op zijn eind. Er staan nog een paar opvallende files. Op het begin de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Kerkdriel een kleine 10 minuten oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg ook 10 minuten vertraging. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 9 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de regels voor wapenbezit gaan aanscherpen. Mensen die een wapenvergunning aanvragen of hebben, moeten straks verplicht ook een psychologisch onderzoek ondergaan. Ook komen er mogelijk strengere eisen voor het bewaren van wapens en voor kennis over wapengebruik. Volgens minister Van Weel is de huidige wapenwet te ingewikkeld en onoverzichtelijk. Daarnaast wil het kabinet dat wapenbezitters altijd volledig aansprakelijk zijn voor schade die met hun wapen wordt veroorzaakt. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de zeven grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. En de Russische Oreshnik-raket heeft mogelijk ernstige technische problemen. Dat blijkt volgens een Oekraïns onderzoeksbedrijf uit gelekte documenten van Russische defensiefabrikanten. De hypersonische raket zou doelwitten met tientallen kilometers kunnen missen door problemen met een belangrijk navigatieonderdeel. Volgens de onderzoekers zijn kwaliteitscontroles overgeslagen om de productiedoelen van het Kremlin te kunnen halen. President Poetin noemt de Oreshnik een van Ruslands meest geavanceerde wapens. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij in Gelderland. Wel nog vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar nu 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.
0: Een lekkere lange lente.
1: Voor Midden-Gelderland. Dit is Connect.
4: Are you ready?
5: Born ready.

0: Rond openluchtzwembad De Waai aan de Papenstraat in Westervoort vindt van 26 tot en met 28 juni een groot feestweekend plaats. Het evenement geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 1300 jaar Westervoort. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, een nostalgische kermis en tal van activiteiten voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugdstrijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de mooiste melodieën. Tuin de Lage Oorsprong zit aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Het kabinet wil de regels voor wapenbezit gaan aanscherpen. Mensen die een wapenvergunning aanvragen of hebben, moeten straks verplicht ook een psychologisch onderzoek ondergaan. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. En de Russische Oreshnik-raket heeft mogelijk ernstige technische problemen. Dat blijkt volgens een Oekraïns onderzoeksbedrijf uit gelekte documenten van Russische defensiefabrikanten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overal droog met opklaringen bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Ook komende nacht blijft het droog bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. De ochtend begint direct met veel zon, maar in het noorden is er wel wat bewolking aanwezig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon, maar in de loop van de middag komt er in het westen meer bewolking bij. Het wordt warm met temperaturen van zo'n 25 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuidoosten. En het waait morgenmiddag bijna niet. Door de luchtvochtigheid kan de hitte onaangenaam aanvoelen. Morgenavond neemt de bewolking toe en kunnen er in de zuidelijke helft van het land een paar flinke buien vallen. Mogelijk met onweer, hagel en harde windstoten. Later kan het ook in het noorden gaan regenen. Na morgen houden we warm weer met zonnige perioden en op vrijdag en misschien ook zaterdag kans op een paar flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Beek en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. En de twee verdachten van de explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van het voorbereiden van een explosie of plofkraak. Bij de ontploffing van afgelopen vrijdag raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. Een deel van een gebouw stortte in, honderden bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie nog. Een derde verdachte is inmiddels vrijgelaten. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: tellen af, Henk. De final countdown.
1: De final countdown.
0: Wat tellen we vooraf dan?
1: Nou, we hebben twee gasten vanavond.
0: Oh.
1: Van Forum voor Democratie, de partij die bij de afgelopen verkiezingen van 0 op 4 kwam. Hè?
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Voor alle van 0.
0: 0 van niks. Van niets, okay,
1: nee,
0: hè?
1: Bedoel, ja. Dat kun je toch wel een prestatie noemen, denk ik.
0: Absoluut.
1: Ja, daar gaan we even over praten. We hebben hier in de studio onze Wendy Lokhorst en Roel van Bommel. Dat zijn de studiogasten, dus we gaan vertrekken even over praten naar de muziek. We gaan straks ook even bellen met Nicole Hamming, want die was een beetje over de rooien.
0: Ja, ik heb iets gehoord inderdaad. Ja, in Doesburg schijnt het niet allemaal over rozen te gaan.
1: Nee, het lekker te gaan, want ze hebben dus op een bepaald moment... Ja, ze hadden geld tekort. En dan doe je er maar een wethoudertje bij, toch? Ja. Maar dat viel dan toch wel weer mee. Want er bleek dan toch nog ergens een miljoentje of 3 onderin de laten liggen. Waar ze niet op gerekend hadden van de provincie. Dus die hebben ze gebruikt. Nou ja, wat kost een wethouder? Een tonnetje of 5 per jaar. Dus daar heb je toch nog 2,5 over.
0: Weet je wat ik ga doen? Ik ga hier alle laden los trekken. Kijken of ik ook nog een miljoentje kan vinden.
1: Doe dat maar.

0: regio hoor je hier. Dit is Connect.
1: Zo.
2: Zo, dit is Connect.
1: Dit is Connect. Dit is Connect Politiek. Goedenavond.
2: Goedenavond. Ja, we hebben twee studiogasten.
1: Ja.
2: We hebben aanwezig Wendy Lokhorst en Roel van Bommel van Forum voor Democratie in Zevenaar. Mensen, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, de vraag die we aan iedere gast die hier komt, ja, hè, die er nog niet eerder geweest is, van... Wendy, je zat een tijd geleden op de bank en je had al Netflix alles al bekeken. En je keek eens naast je en denkt, nou, dat is ook niet meer wat geweest is. En op een bepaald moment dacht je van, ja, weet je, ik ga de politiek in. Toch?
3: Nou, zo is het niet helemaal gegaan.
2: Oh, vertel.
3: Nee. Het was meer dat ik de politiek in ben gegaan, omdat ik dacht van, ja, ik kan op de bank blijven zitten, maar dan gaat er niks veranderen. Dus laat ik me vooral opgeven en kijken wat eruit voortkomt. Naast mijn baan, ja, naast een kleinkind en een hond. En nou,
2: dat zeggen we ook tegen al onze luisteraars, voor alle duidelijkheid. De gemeenteraadsleden, want dat zijn jullie, zijn wel professional in het zijn van gemeenteraadslid, maar krijgen daar een kleine raadsvergoeding voor. Nou ja, als je de uren betekent, is geloof ik een tiende van het minimumloon of zo. Maar goed, buiten dat, je doet dat omdat je een bepaalde betrokkenheid hebt. Je doet het niet,
3: precies,
2: vanwege de centen.
3: Precies. Het gaat ons om de inwoners en we zien de laatste tijd in Zevenaar dat het niet goed gaat. Tenminste, wij vinden het niet goed gaan. Mm-hmm. Dus wij willen een ander geluid laten horen hier, okay, in de raad.
2: Nou, daar komen we direct nog op terug. Roel, jouw motivering. Waarom dacht je van, nou, laten we eens in de politiek gaan?
4: Ja, eigenlijk vergelijkbaar als met Wendy. Voor mij was het, denk ik ook, nou, rond corona. Dat ik eigenlijk dacht van, nou, het is nu tijd om op te staan. Of gewoon je mond te houden. Want ik vond er van alles van.
2: Mm-hmm.
4: En dat was eigenlijk voor mij de trigger. Dat ik, ja, dacht van, nou, nu moet ik ook daadwerkelijk maar een keer iets gaan doen.
2: Okay.
4: En dat, ja, is nog via wat omzwervingen geweest. En uiteindelijk ben ik toch bij Forum uitgekomen.
2: Ja, dat zeg je nu. Heel veel mensen zeggen dan, ja, ik kan me voorstellen dat je in de politiek gaat. Maar waarom dan bij Forum en niet bij een gewone gezellige partij?
3: Het is de meest gezellige partij, precies, van het land. Hè? We krijgen al zoveel leden erbij. Dus ik denk dat we het tegendeel aan bewijzen zijn.
4: Ja, nee, dat denk ik ook. Ik denk dat in die zin, het is sowieso inderdaad een hele gezellige, voelt bijna als familie. Voor mij was dat ook bij Forum ben ik uiteindelijk geland. Omdat ik daar, ja, echt merkte dat ook in de tijd van corona was dat een van de weinige partijen die toch echt ook een nadruk legde op de individuele keuzevrijheid. Ook wel best wel betwist toen de tijd. Maar dat is voor mij uiteindelijk wel heel belangrijk geweest. Dat uiteindelijk die individuele keuzevrijheid, dat die ruimte er is. En dat vind ik juist bij Forum heel, heel aanwezig. Dus dat is voor mij de reden om bij Forum te zitten.
2: Oké. Okay. Nou, leuk. Dank voor de introductie. We gaan even naar de muziek en dan gaan we zo direct eventjes even wat verder over Forum en wat dat dan precies is.

0: Sing It Back, Moloko, hier op Connect. Ja, bij ons nog steeds in de studio Wendy Lokhorst en Roel van Bommel van Forum voor Democratie Zevenaar. Ja, maar Forum, hè? Even, is dat nou een politieke partij? Is het een levensstijl? Een geloof? Ja, hè? Liedewij is toch een beetje altijd een beetje zo stoïcijns en niet ja, alsof er geen humor in zit. Kan er wel een beetje gelachen worden?
1: Nou ja, in de politieke kamer, daar is ze natuurlijk heel serieus. Maar daarbuiten kennen wij haar anders. Dus ze heeft echt wel humor.
0: Oké, okay, dat kan wel gelachen worden.
1: Bevestigen, ja.
0: Gelukkig.
1: Ja,
2: veel gelachen
1: ja, en het, sowieso, ja. Ja, het is een politieke beweging. Zo kun je het eigenlijk noemen.
3: Ja.
0: Ja. Politieke beweging.
3: Want er is ook sprake geweest, en dat is dan weer landelijk, daar hebben jullie lokaal helemaal niks mee te maken, dat er een speciale school zou komen in
1: ja,
3: de buurt
1: gaat
3: van
1: nog steeds door, hè, de Renaissance School.
3: Ja, want dan zeg je van een politieke partij, hè, levensstijl, geloof. Nou, we hebben afgelopen weken, is er ook een televisieuitzending geweest, waarin een aantal mensen wellicht vanuit hun eigen frustratie of op basis van feiten, ik kan het niet beoordelen, maar goed, dan allerlei dingen roepen. En dan krijg je als, ik zou zeggen, objectieve kijker of luisteraars, krijg je er toch een beetje, goed Nederlands, wat onheimisch gevoel bij.
1: Denk ja,
3: je,
1: er stond ook een mooi dramatisch muziekje onder. Mm-hmm. En het was allemaal heel duister gebracht.
3: Ja.
1: Dus ja, als ik de partij niet zou kennen, zou ik denken, wat zou dat voor ja. mensen zijn?
3: Ja.
1: Maar als je de verhalen erachter kent, en ik ken die mensen, dan weet ik wel hoe het zit, maar ik ga me niet uitlaten over die mensen verder.
3: Nee, maar het beeld wat dan geschapen wordt, hè, een beetje enge partij, hè, met, en laten we maar zo noemen, licht fascistische inslag. Jij geeft nu aan van, ja, maar dat is gewoon niet zo. Wat is Forum dan, als jij
1: ja, als je
3: een pitch zou moeten doen voor Forum, hè, en zei, jongens, nou, wij zijn Forum, want wat is Forum dan?
1: Nou, wij zijn een partij die natuurlijk heel kritisch zijn op wat er nu allemaal gaande is, op migratie. Ook op gebied van klimaat, duurzaamheid.
3: Ja,
1: de hele LGBTQ gebeuren, dat woke gebeuren. Ja, daar zijn wij niet heel erg fan van, om het zo maar te noemen. Ja, maar het lijkt wel, in onze ogen is de wereld een beetje aan het doorslaan.
3: Ja, nee, klopt. Maar ik bedoel, de dingen die je nu noemt, hè, die waren al. Want onze vriend Geert die staat nu ergens in die dam te preken.
2: Ja, als ik daar misschien op in mag haken, Henk. Want dat is precies, je haalt me de woorden uit de mond. Ik wilde ook al refereren naar Geert. Het verschil met een PVV, denk ik, tussen FVD en PVV, is vooral dat uiteindelijk Thierry Baudet ook bedacht heeft, we moeten, als we echt macht en invloed, hè, dat wat volgens die docu zo ontzettend verdorven is, dat je dat als politieke partij nastreeft. Hè. Dat is heel gek dat je als politieke partij macht en invloed nastreeft. Ik denk dat geen enkele partij, elke partij wil dat, denk ik dan.
3: Dat maar de lijkt PVV, mij de essentie, toch, van een politieke partij?
2: Leek mij ook een beetje een open deur van die hele docu. Maar goed, ik denk, dat is het verschil ook bij FVD misschien. Dus PVV is meer een soort van eenmansshow, wordt er ook vaak gezegd. FVD is echt een beweging in de zin van dat wij vanuit de mensen, en die bijeenkomsten waar wij dan inderdaad ook regelmatig komen, nou, daar zie ik meer diversiteit dan bijvoorbeeld bij ons in de raadzaal, om maar een doorsnede te nemen. Dus het is echt, je hebt de verhalen en je hebt de werkelijkheid. En nou, de werkelijkheid die ik heb ervaren bij Forum, de bijeenkomsten, maar ook de mensen. Wij zijn ook Forum. Mm-hmm. Nou, ik ken mezelf redelijk goed. Ik denk niet dat ik mezelf een racist zou noemen of een fascist.
3: Nee, want als we komen zo direct even op Forum in de gemeenteraad en Forum landelijk. Maar het punt waarom ik het toch even breng is omdat er een bepaald beeld ontstaat.
2: En, zeker.
3: Ja, weet je, je hebt mensen die dan, hè, in de juridische zin noemen ze dat vaak, het poneren van de niet voormatiging vatbare stelling. Zo, die is eruit. Goed, jongen. Ja. Hoi, in één keer. Het poneren van de niet voormatiging vatbare stelling.
2: Hoeveel woorden?
0: Weer een tegeltjeswijsheid.
3: Scrabbelen.
1: Henk, als ik nog even mag reageren, want er wordt heel vaak, horen we dan, fascist.
3: Ja.
1: En op Facebook zie je het ook, hè? Allemaal reacties, fascisme. Maar als je die mensen vraagt, wat is fascisme dan precies? Dan weten ze het niet uit te leggen. Want onze partij, als je meer macht wil bij je eigen inwoners, dan lijkt me dat verre van fascistisch.
3: Ja.
2: En ik noem mezelf eigenlijk altijd een beetje, ik noem mezelf eigenlijk conservatief realistisch.
3: Mm-hmm.
2: Ja, dus ik ben redelijk gematigd. Vroeger was ik overigens behoorlijk uitgesproken progressief. Ik kom uit de IT. Ik had de wildste plannen, hè, want technologie gaat de wereld veranderen. En dat kan ook. En tegelijkertijd, het is ook goed om aan te denken wat de impact ervan kan zijn in negatieve zin. En dat is natuurlijk bij uitstek ook Forum. We proberen echt voor onszelf goed na te denken. Niet wat de massa of in die zin Ik zeg dat het goed is, dus het is wel goed zo. Hè? Als dat bijvoorbeeld vanuit een minister komt, zie je dat vaak nog wel, dat wij dat in twijfel durven trekken. Dus dat zelf nadenken, dingen durven te bevragen eigenlijk. Dat is ook, dat hangt ook weer samen met die individuele keuzevrijheid.
3: Het is niet

0: invloed. Ja, volgens mij is dat los van geld, hè, maar politieke macht en invloed, dat wil elke politieke partij, denk ik. Dus ja. Ik vind dat niet. Ik vond het nog niet
1: heel vreemd.
2: Nee. In ieder geval opkomen voor de groep waar je voor staat.
3: Waar je voor staat, ja.
2: Dat sowieso. Waar jullie voor staan. Hè, we hebben het net even gehad een beetje over het landelijke verhaal. Nou, ik vond het even nodig om daar toch even samen met jullie over te praten. Want kijk, John, we hebben gezegd tegen iedereen die hier komt, je mag je zeggen wat je wil.
3: Ja.
2: Je mag hier zelfs dingen roepen, hè, van ik hou niet van meer gepigmenteerde mensen. En ik heb het wel eens eerder gezegd tegen iemand. God, Forum, jongens, waarom hebben we zo'n pokkenhekel aan buitenlanders? Ja, nee, ik wil, ja.
3: Ja, nee.
4: Ja. Ja, dan zou je eens bij mij thuis moeten komen. Want dat is niet het geval, kan ik je verzekeren.
2: Nee, maar kijk, weet je, en nogmaals, als dat zo is, hè, en als je zegt van jongens, we hebben een pokkenhekel aan buitenlanders. En iedere asielzoeker oppakken over de heg, sodemieteren, wegwezen met die lui. Hè. Er zijn ook mensen die zeggen van op een boot, stop eruit en laten zinken. Dat mag je wat mij betreft gewoon zeggen, maar zeg het dan en verschil je dan niet achter, wij zijn een hele nette partij, wij zijn heel aardig en dat soort zaken. Nou, jullie hebben hier vanavond aangegeven, dat geef je aan. Jongens, kennelijk is er een bepaald beeld ontstaan, ook door mensen die dingen zeggen. En nou ja, Thierry is nou ook niet altijd even handig geweest in het roepen van dingen, maar goed, laten we het hem even vergeven. Ja. Hè? Ieder kind heeft zijn jeugdzonde, iedere gek zijn gebrek, zullen we dat maar zeggen. Maar daar gaan we zo nog even over praten.
4: Ja, we zouden zeggen, we zijn niet racistisch, maar realistisch.
2: Op zich klinkt het aardig.
3: Dat klinkt goed.
2: Krijg je dan een soort scrabble meer woorden?
3: Nee.

0: The Soca Boys.
1: Met Connect ben je overal thuis.
2: Ja, dat is ook weer zo, hè?
3: Ja, dat is overal thuis. Ja,
2: ik weet niet wat die computer heeft vandaag, maar...
3: Ik weet het niet. Ja, ik kan er ook niks aan doen.
2: Nee.
3: Het is net mijn
2: Laat
3: vrouw.
2: Maar gaan.
3: Het is net mijn vrouw. Zegt A, doet B. En er komt toch C uit.
2: En dan komt... Ja, uiteindelijk wel.
3: Ik ben blij dat ik af en toe eens in de radio zit, want thuis heb ik geen moeite vertellen. Jij wel? Heb jij wat?
2: Ja, waarom zou ik het beter hebben als jou?
3: Nee, maar nu we het ook over forum hebben. Ook, volgens wat mensen zeggen, vrouwen hebben forum ook geen moeite vertellen, hè? Nee, dat is Andrew Tate, die roept dan mannen en de manpower. En vrouwen die moeten aan het aanrecht komen. En die moeten een beetje koken en zo. En hoe zit het, Wendy, toen jij de politiek in ging? Hoe vond je dat thuis?
4: Ja, mijn man heeft niks te vertellen.
2: Waarom zou die het beter hebben dan ons?
3: Ik vraag het even voor het geval. Is het nou zo dat als je vrouw bent bij Forum, dat je dan geacht wordt de schoenen van je man 's morgens te poetsen en zo, en de krant
4: nou,
3: te strijken?
4: Nou, ik doe het niet. Ik kan niet van andere mensen spreken, maar dat is niet hoe het bij mij gaat, nee.
3: En Roel, hoe is het bij jou thuis? Luisteren ze een beetje naar je?
5: Ik heb niks te vertellen thuis.
3: Dus eigenlijk ben jij een slechte Forum-man.
5: Nee, ik ben... Kijk, dat beeld is inderdaad ook weer... Dat is ook heel veel beeld wat er geschetst wordt. Mm-hmm. Er wordt ook van Liedewij bijvoorbeeld nu weer gezegd dat een soort van puppet zou zijn. Nou, ik kan me niet voorstellen dat een dame met 2 masterstudies achter de kiezen, die net wat net aangehaald werd ook door John, die daar zo rustig en kalm haar verhaal weet te houden, dat een puppet zou zijn. Dus ook dat beeld, ik moet je toch teleurstellen. Is
3: nee, niet, oh, je stelt mij nooit teleur. Nee,
5: als dat
3: jij,
5: is niet mijn afdronk van
3: ik word
5: Forum.
3: Weinig teleur. Ik ben ooit teleurgesteld, maar dat was toen ik vorige week in de spiegel keek en van een arts kwam en vroeg, kunt u mij 10 jaar jonger laten lijken? En hij tegen mij zei, wij doen geen hoofdtransplantaties. Toen was ik teleurgesteld. Maar goed, ga verder.
5: Ah, nee, dat dus voor mij is ook hier weer, hè, het beeld is toch echt wel anders dan de werkelijkheid die ik ervaar bij Forum. Dus natuurlijk, er zijn altijd individuen misschien die daar een andere invulling aan geven. Maar ja, goed, dan was dat denk ik van elke partij. En dat is ook het mooie van Forum. Iedereen mag gewoon zichzelf zijn. Ja, iedereen heeft uiteindelijk gewoon de ruimte hij heeft gewoon de ruimte om zichzelf te zijn. En jij haalde net Thierry nog aan. Hè?
3: Ja.
5: Dus Thierry in het verleden misschien ook wel. Ik denk dat ook een mooi voorbeeld is. Hè? Thierry is Thierry. En heeft alle ruimte om Thierry te zijn. Dus er is ook nog nooit iemand in de partij geweest die heeft geroepen, ja, Thierry moet maar weg, want het gaat allemaal niet zo lekker. Nee, Thierry is Thierry. En dat is gewoon voor heel veel mensen van Forum een enorme inspiratie geweest. Juist ook om op te staan en aan de gang te gaan met politiek.
3: Ja,
5: nou, ik denk dat de verdienste is ook.
3: Oké, okay, klopt. Hè? Dus te zijn wie je bent, dat kan. Maar als je op een bepaald moment, met alle respect, toch hele stomme dingen roept, dus meneer Van Houweningen, van er komen tribunalen, dan denk ik, ja... Sorry, in Arnhem zeggen ze daar van, hé, die gozer had een goed wies kapot.
5: Ook daar weer, en dat is misschien dan, dat haakt daar ook voor mij wel op in. Ik heb overigens hier Pepijn wel eens naar gevraagd. Mm-hmm. En die was daar in retrospect volgens mij ook niet zo heel erg over te spreken. Maar het is gewoon in een moment, hè, je zit in een verhit debat. En dat herken je misschien ook vast wel. Het is heel menselijk, denk ik, dat je dan op enig moment door misschien wel wat adrenaline, of door dat je iets verzonnen hebt. Dat je denkt, nou, dat is een goed punt, ik ga dat maken. En dat het achteraf wellicht iets minder goed uitpakte dan dat je had gehad.
3: Beetje medemalig van dat momentje. Ben je een beetje dom?
5: Nou ja, maar als je dan uiteindelijk, dat weet ik niet. Maar uiteindelijk als je dan ook nog mens genoeg bent om dat te ownen. Om dat uiteindelijk ook toe te geven. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook heel veel waard is. En juist dat ook ervaar ik bij Forum echt wel. Dat mensen niet te beroerd zijn om ook gewoon als ze zo'n... Maar niet, dat hoeft niet aan het publiek, weet je. Dat kunnen we ook onderling met z'n... Dus, dat zijn niet per se altijd zaken die je breed hoeft uit te meten dan wat mij betreft. Maar als je dat intern gewoon kunt bespreken, dan is dat voor mij prima.
3: Goed, we gaan even naar de muziek, John.
2: Ja, is dat zo? Of willen we niet eerst eens gewoon eens even op Forum 7 naarduiken?
3: Nou, dat wil ik wel. Maar ik wil eerst even naar de muziek. En ik zal je zo vertellen waarom.
2: Oké, baas.

0: Anita Ward en Ring My Bell hier op Connect.
1: You can ring my bell.
0: Ja.
1: Bij mij gaat er ook wel een belletje rinkelen.
0: Ja?
1: Ja, maar dan komt weer zo'n pakket bezorgen.
0: Ja.
1: En dan tegen de tijd dat ik bij de deur ben, dus heeft hij dat ergens onder de paardentrailer gepleurd.
0: Ja, en is hij alweer weg? Is hij de straat al uit?
1: Hè? Ja, maar ja, goed, die jongens krijgen twee dubbeltje voor een pakketje, jongens. Die mensen worden zo uitgebuit. Maar goed, hey, over uitbuiting gesproken, Wendy. Jij ging naar Forum en uiteraard kijk je dan altijd even op de website van verschillende partijen. En dan zie je keurig netjes een verhaaltje van jou, Wendy Lukhorst. Dan zie je ook een stukje tekst van Cindy Rudolf Hermsen en dan van Jacqueline, Roel en Holger en Pascal. Staat er eigenlijk niks? Hebben die niks te vertellen?
2: Nee, zo werkt het niet. Nee, ik beheer de website niet, dus helaas. Ik heb het wel op de socials gezet met een hele intro en een voorstel ronde van ze.
1: Ja.
2: Maar ik kan niks op die website doen. We hebben dat beheer niet. Dus vandaar dat het daar ontbreekt.
1: Nou, misschien
2: helaas.
1: Toch even een tip om zoals Jacqueline.
2: Er staat ook geen foto bij, hè?
1: Nee, ook niet. Nee. Nou ja, goed, ik zou er van mezelf ook geen foto bij zetten. Maar dat is weer een ander verhaal. Want als ik een politieke partij begin met een foto, dan krijg ik 0 zetels. Dat weet ik van tevoren wel. Maar goed, uiterlijk is ook weer wat anders. Hey, jij schrijft op jouw website: de overheid is om te luisteren naar de wensen van haar inwoners en niet om over hen heen te beslissen. Maar die overheid, die kiezen we toch eigenlijk zelf?
2: Nou, blijkbaar niet.
1: Want?
2: Wij niet. Nee, ja, weet je, het is de gevestigde macht wat er nu zit. En als inwoner heb je weinig te vertellen. Kijk, hetzelfde zie je hier nu lokaal gebeuren met zo'n fusie.
1: Mm-hmm.
2: Kijk, inwoners worden niet echt gehoord. Mensen hebben de mond vol van over participatie. Maar participatie betekent hier niet zo heel veel. Want je mag meebeslissen over de kleur van de gordijnen van het nieuwe gemeentehuis, mm-hmm. Maar verder niet.
1: Nee, maar nu had de gemeente Zevenaar, die heeft een aantal inspraakbijeenkomsten gehouden of huiskamerbijeenkomsten.
2: Ja, dat was niet een groot succes, begreep
1: ik al. En de opkomst was dramatisch,
2: ik heb het gehoord.
1: De bewoners hebben helemaal niet zijn behoefte
2: aan. Nee, en dat is het dus. Ik denk niet dat dat het is. Inwoners hebben er wel behoefte aan om iets te willen zeggen of te willen, hè, dat ze hun mening kunnen geven. Maar dat daar ook iets mee gedaan wordt. En je ziet nu gebeuren dat er helemaal niks mee gedaan wordt. De beslissing is al genomen en inwoners die zien dat. Die merken dat van, we hebben helemaal niks te vertellen. Waarom zou ik naar zo'n inwonersavond gaan, terwijl ze niks met mijn input gaan doen?
1: Oké, de mensen zijn een beetje moe, heb je het gevoel.
2: Ja, en dat is hetzelfde als met de verkiezingen. Heel veel mensen stemmen niet meer, want die hebben zoiets, alles wordt toch al besloten voor ons. Heeft geen zin om naar de stembus te gaan. Laat maar zitten. Ze doen toch wel wat ze willen.
1: Ja. Hey, over verkiezingen gesproken. Hè? Ik heb nog eens even naar jullie verkiezingsprogramma gekeken. En nogmaals, geen compliment. Hè? Hele duidelijke opmaak met de punten. En dan nog een keer een onderverdeling. 10 punten en per punt nog een duidelijke onderverdeling. Dus ja, natuurlijk, dan ga je even kijken. Forum voor Democratie, die zijn overal tegen. Dus ik heb op jullie website even gescand hoe vaak komt dat woord tegen voor. Nou, dat valt nog wel mee. En ik denk, ja, misschien zijn ze ook wel voor iets. Dus ik heb gescand op voor. En daar kwam ik heel vaak voor tegen. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? Maar ja, weet je wat het probleem is? Als je Forum voor Democratie heet, en doet dan
2: een
1: zoek naar voor, komt er heel vaak voor. Ja. Dus ja, weet je, dat werkte ook dus niet.
0: Schaar het maar onder ouderdom, Henk.
1: Ja, het is
2: wij zijn voor kernenergie.
1: Ja, ja. Het was wel aardig, want dat is ook een bepaald punt. En punt 18.
3: Goed beleid zijn we ook.
1: Ja, ja, ja, maar ik kom zo naar voor. Maar punt 18 wonen, hè, dan heb je 18 punten. En punt 12. Behoud van het groen. Punt 13, actief vergroenen. Punt 14, minder verharding. Ik denk, nou, die gasten hebben gewoon bij Pro geshopt. Die hebben dat gewoon overgeschreven. Want dat zou gewoon zo van Pro kunnen zijn. Maar dan lees je punt 18, het uittreden uit de woondeal 2.0.
2: Ja.
1: Vertel, waarom
2: nou,
1: dan?
2: Nou, de macht is eigenlijk verlegd naar de groene metropoolregio. We hebben dat alweer gemerkt in de gemeente Lingewaard. Daar is een motie aangenomen om lokale inwoners voorrang te geven op sociale huurwoningen. En die is aangenomen. Alleen nu moeten de wethouder zich dus gaan inspannen bij de Groene Metropoolregio om daarvoor toestemming te krijgen. Dus dan, wij krijgen te horen van het is een adviserend orgaan.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat blijkt toch wel even iets anders in elkaar te zitten dan je zou denken.
1: Dus als jullie in Zevenaar vanuit de gemeenteraad zouden zeggen, nou, wij willen dit, dan zou de Groene Metropool kunnen zeggen, ja, dat kunnen jullie willen, maar het gaat niet door.
2: Ja, dat klopt.
1: Oké. Ja, bijzonder. En jullie zeggen ook, voering voor inwoners met lokale binding. Wij zorgen dat inwoners in onze gemeente als eerste in aanmerking komen voor sociale huur en betaalbare koop. Waar mogelijk krijgen inwoners ook voorrang in hun eigen woonplaats of wijk. Hoe, Hoe zou je dat willen realiseren?
2: Nou, wij zijn nu met een motie bezig om voorrang voor inwoners te regelen. De lokale inwoners dus. Ja, dat wordt met een motie, proberen wij dat nu aan te vliegen. Dus ik hoop dat die aangenomen wordt, dat de rest daar ook voor te poren is. CDA had het ook in het verkiezingsprogramma staan, dus wie weet.
3: Ja, je hoeft er niet eens heel veel voor te regelen. Je moet er een keuze in maken. En dat is vooral wat we zien dat achterblijft. Is dat er gewoon niet een actieve keuze wordt gemaakt voor, nou ja, in die zin mensen die van hier zijn. En dat is natuurlijk ook, nou, waar we het eerder over. Ja. Iets waar wij echt wel in uitblinken en ook uniek in zijn.
1: Maar dan zeg je dus gewoon woningen, hè?
2: We gaan over onze eigen huisvestingsverordening natuurlijk, hè?
1: Ja, dan zeg je woningen voor onze eigen mensen, voor ons eigen volk, noemen we het dan maar even zo. Ja. Maar dan zeggen jullie ook, ja, maar geen voorrang voor statushouders. En statushouders die dan in de gemeente Zevenaar wonen of in een opvangcentrum zitten, zijn dan toch ook inwoners? Dan hebben die toch ook recht op voorrang?
2: Ja, maar wij kiezen wel voor onze lokale inwoners. Het moet niet ten koste gaan van onze lokale inwoners.
1: Maar gaat dat dan zoveel ten koste?
2: Want,
3: Even een kleine time-out. Want je zegt net, hè, dat zijn ook inwoners en die gaan dan ook. Kijk, uiteindelijk, er staat nu iets in de huisvestingsverordening wat daadwerkelijk ervoor zorgt dat statushouders een andere kans maken op huisvesting dan lokale mijn zoon of mijn kinderen. Ja. En dat is vooral dat steekt natuurlijk, dat merk je ook, dat mensen zich daar steeds meer eigenlijk over verbazen. Laten we het dan even zo noemen, hè. Dan hebben we het nog niet eens over zet, maar dat is gewoon verbazing. Maar hoe zit dat nou? Nou, als je daarnaar gaat kijken, dan staat er dus echt een regeling, of in de regeling staat een apart stuk over statushouders. Die hebben gewoon voorrang. Maar dat is gewoon positieve discriminatie.
1: Hoeveel woningen in Zevenaar worden nu toegewezen aan statushouders die, naar jullie mening, gewoon in de totaalpool had moeten zitten van mensen met een voorrang?
2: Nou, daar hebben we vragen over gesteld aan de wethouder, dus die cijfers die gaan we nog krijgen.
1: Ja, want landelijk, hè, landelijk, als we dat op Zevenaar doen.
2: Het is nu wel dat 30% van de woningen naar een statushouder gaat.
1: Ja, landelijk is dat 10%, maar goed, met procenten kun je goochelen. Je kunt zeggen van alle huurwoningen die gaan maar zoveel procent.
2: Afzetten tegen starters.
1: Maar als je kijkt naar starters en als je dan kijkt naar mensen met een smalle beurs, dan zou dat anders kunnen liggen. Oké, helder. Nou, jullie zijn daar heel duidelijk in. Je wilt die voorrang gewoon afschaffen.
3: Ja, en we zijn dus ook in die zin de enige die die vragen gewoon ook stellen. Hè. Voor de goede orde, dat wordt dus anders gewoon niet gevraagd. Of dan is het gewoon gepasseerd station. Ja. Of voor, dit is gewoon zoals het is. Nou, dat is dus ook wel wennen voor mensen, merk je. Dat ze net, die zagen we even, dat is een nieuwe vraag. Dat moeten we even wennen.
1: Nou, goed, en dan heb je het over cultuur. Hè? Je zegt, wij beschermen, bevorderen belangrijke feestdagen. Sinterklaas met Zwarte Piet. Of oud en nieuw met vuurwerk, lokale vieringen en tradities. Carnaval, vuurshoppen, schutterijen, paasvuren, kabietschieten. Zonder ideologische aanpassingen. Wat bedoel je met die ideologische aanpassingen?
2: Nou, je ziet met dat vuurwerkverbod. We hebben daar in Arnhem hebben we dat ook een beetje gevolgd, hoe dat daar ging. En dan kreeg je een lokaal afsteekverbod. Dus alle tradities, zeg maar, die we nu hebben, waar we trots op zijn, die worden ons eigenlijk een beetje ontnomen.
1: Ja,
2: de gezelligheid gaat er gewoon vanaf.
1: Ja, tradities waar jullie trots op zijn.
2: Ja,
1: zijn
2: iedereen.
1: Er zijn ook mensen.
2: Er zijn ook mensen die een hekel aan vuurwerk hebben. Maar wat je nu ziet, kijk, het vuurwerk is niet het probleem. Het zijn de gebruikers die het probleem veroorzaken. En dan zijn het. En het gaat het hele jaar door, hè? Je ziet jongeren die echt het hele jaar door van die zware knallers hebben. Wat al verboden is. Hè? Dus dat is ook geen oplossing voor het probleem. Dus nu wordt het afgeschaft. En er is geen oplossing eigenlijk. Want dat illegale spul blijft toch wel komen. Dus het gaat gewoon, het gaat gewoon ten koste van de gezelligheid.
1: Ja,
2: wij moeten ons altijd aanpassen aan een kleine minderheid.
1: Je voelt het als symboolpolitiek?
2: Ja, dat is het ook.
1: Oké. Maar als je dan jullie verhaaltje rondom cultuur goed leeft, en dan lees ik even tussen de regels door, dan zeggen jullie, hè, lokale vieringen en tradities zonder ideologische aanpassing. Dus Chanukka en suikerfeesten, die doen niet mee.
2: Nou, dat hoort niet echt bij onze cultuur. Dus kijk, wij zijn er wel bang voor dat je straks in plaats van kerst bijvoorbeeld een suikerfeest krijgt. Mm-hmm. Kijk, en je hoort die geluiden hoor je nu ook al, hè? Dat het wordt voorgesteld. Waarom hebben we niet een dag vrij voor het suikerfeest?
1: Je bent
2: in Nederland, dus met de Nederlandse waarden en tradities.
1: Ja, maar goed, in Nederland zijn het aantal mensen wat gereformeerd is, is in Nederland kleiner dan het aantal mensen wat de islam aanhangt. Dus dan zou je zeggen, ja, als je dan vanuit de democratie gaat kijken.
2: Ja, dat heeft de landelijke politiek zelf veroorzaakt, hè? Of eigenlijk Brussel, moet ik zeggen.
1: Wat hebben ze veroorzaakt?
3: Dat die
2: de grenzen opengezet.
3: Precies, dat die. Dus het feit dat. zo aanwezig is gekomen, laat ik het zo maar even noemen. Kijk, van oorsprong zijn wij een christelijke Joods land. Mm-hmm. Nou ben ik persoonlijk zelf de mening toebedaan, dat heb ik net ook al heel nadrukkelijk gezegd, dat ik vind individuele keuzevrijheid, dat is voor mij het hoogste goed. Dus als iemand zelf zo'n feestdag op een andere manier wil invullen of een andere religie aanhangt. Persoonlijk ben ik niet religieus, maar dat staat ieder vrij, vind ik helemaal prima. Maar in de basis zijn wij een joods-christelijk land van oorsprong. En het is wat mij betreft dus ook in elk geval zo dat ik graag die tradities zou willen behouden voor mezelf.
1: Ja.
3: Op zijn minst. En ik ben niet de enige.
1: Nee, maar het zijn natuurlijk ontwikkelingen. Hè? 30 jaar geleden verstuurden we misschien de post met postduiven. Tegenwoordig doen we ook alles met mail. Ja, er zijn nu eenmaal een aantal ontwikkelingen.
3: Zeker.
1: Ja, die gaan. En daar kun je wat van vinden. Maar dat loopt dan. Hè? Want als je dus naar asiel en migratie kijkt, want daar zijn jullie heel uitgesproken in. Hè? Dan zeggen jullie goed, de gevolgen van de massale immigratie worden gevoeld in onze gemeente. Op de woningmarkt, in de zorg, de scholen, openbare ruimte. Gemeenten worden geconfronteerd met opvangverplichtingen, druk op voorzieningen, onveiligheid, sociale spanningen. Terwijl de inwoners hier in Noord-Amerika hebben gevraagd. Nu moet ik je eerlijk zeggen dat ik woon al vrij lang in de gemeente Zevenaar. Komende uit Arnhem. Ik heb in de jaren dat ik hier woon nog weinig geluiden gehoord over glazen met asielzoekers, laat staan statushouders.
3: Oké. Nou, dat. Ik weet niet waar je woont in Zevenaar. Maar,
1: gewoon in Ooi.
3: Oké. Nou, ik ben in die zin. Zevenaar is misschien op dit moment dat niet aan de orde. Maar er zijn legio-gebieden in Nederland inmiddels aan te wijzen waar dat wel degelijk aan de hand is. En dan is natuurlijk de vraag: is dat iets wat we door willen zetten? Vinden we dat gewoon in die zin een. Ontwikkeling is die we aan. Willen we dat, juichen we dat toe? Of zeggen we nou, wacht even, kanttekening. Wij hebben daar een alternatief tegenover te stellen. En dat is wat wij eigenlijk voorstaan. Wij willen graag die meer traditionele, dat gezellige Nederland, om het zo maar even te noemen. Nou, dat willen we behouden. En dan krijg je al snel, is dat niet een mythische wens? Hè? Is dat niet iets wat mythisch is? En wat is dat dan? Vorige keer in de Kamer werd dat dan op kleur gegooid. Hè? Vanuit Mona Keijzer naar Lidewij. Bent u dan voor een wit Nederland, blank Nederland? Kijk, even los van of dat hier in Zevenaar. Want ik moet zo meteen maar even over Zevenaar gaan hebben, denk ik dan.
1: Ja, daar heb ik het nu ook over. Dit is, staat in jullie verkiezingsprogramma voor Zevenaar. Zeker. Vandaar dat ik het even noem.
3: Belangrijk daarin is, het gaat niet over kleur. Maar het gaat inderdaad wel over of je een set van normen en waarden met elkaar deelt. En ik denk dat dat de essentie van het verhaal is. Hè? Ja. Dus, en dat kan ook een nieuwe norm en een nieuwe waarde wellicht zijn. Maar dat is niet iets wat ik me dan graag door de strot gedrukt krijg. Daar zou ik het dan wel graag ook zelf een keuze in willen hebben. En dat is denk ik het vooropgesteld.
1: Maar over door de strot gedrukt. Zou het dan zo kunnen zijn, hè, dat dit stukje staat letterlijk in jullie verkiezingsprogramma. Zou het dan zo kunnen zijn dat Forum Nederland tegen jullie zegt van wat er gebeurt, gebeurt er, maar dit ga je er wel in zetten. Ook al heb je er in Zevenaar geen last van. Dat willen we nou eenmaal, dat willen we uitdragen. Dus je zet het er maar lekker
2: nee, in. Nee, want ik sta er ook echt wel achter. Want ik woon vlakbij dat nareizigershotel.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb daar ook een keer over ingesproken in de gemeenteraad toen. Nou, daar is niks mee gedaan. Sterker nog, naar mijn gevoel werd het niet serieus genomen. Want ik ben daar een paar keer, dat ik loop met de hond. En dan ben ik daar, lastig gevallen, nagefloten. Mm-hmm. Hè? En ik hoor meer verhalen van vrouwen die dat ook ervaren hebben. Of ik heb gezien dat kinderen daar die paarden bekogelen met stenen. Dus ja, weet je, en dan meld je dat. Maar er gaat niks meer gebeuren. Dan was het, ik had een bezwaar gemaakt. Ik kreeg terug. Het was ongegrond verklaard, het bezwaar. Want mevrouw kan ook wel een andere route lopen.
1: Mm-hmm.
2: Dat is dan de reactie die je krijgt. Maar er zijn echt wel degelijk incidenten daarop voorgevallen.
1: Duidelijk, want dat is wat ik wilde vragen. Jullie hebben dat ingezet omdat jullie vonden in Zevenaar, jij in dit geval, zoals je aangeeft, vanwege eigen ervaringen. En dat is uiteraard heel triest. Als je
2: Dat wil niet zeggen dat iedereen zo is, hè?
1: Nee.
2: Dus dat willen wij ook helemaal niet zeggen.
3: Er zijn een aantal dingen die je hierover kunt zeggen. Hè? Want het is ook altijd heel lastig. Van je kunt een groep niet afrekenen op het gedrag van individuen.
1: Nee,
3: je kunt een individu ook vooral niet oordelen over groepskennis. Dat zijn allemaal gevaarlijke dingen. Dat vind ik gevaarlijk persoonlijk om te doen. Wil ik ook van weg blijven. Neem niet weg, hè? Want dat is heel simpel. Wij hadden dit in ons verkiezingsprogramma staan. En we hebben daar 4 zetels mee gehaald. Dus helemaal dat het niet zou bestaan is niet aan de orde.
1: Voor alle duidelijkheid, de mensen die op jullie gestemd hebben, hebben gestemd op basis van een verkiezingsprogramma. Zoals bij heel veel politieke partijen.
3: Die ervaren dit ook.
1: Er zijn er een aantal dat niet gelezen hebben. Als mensen dat ervaren, dan snap ik dat jullie het erin zetten. Maar ik wilde even toetsen waar het vandaan kwam. Om te voorkomen dat mensen denken, ja, nou, we hebben hier eens even een relatief gezien weinig ellende op dat gebied. En vervolgens staat het er dan in.
2: En overigens vorig jaar was er nog eentje neergeschoten.
3: Ja, en los van dat wil ik ook nog wel even...
1: Dat had met drugs te maken.
3: Op die
1: statistieken.
3: Ja, maar even over die statistieken waar je het eerder zelf ook over had. Statistiek is de wetenschap die zegt dat als je met je hoofd in de oven en je voeten in de koelkast ligt, dan heb je het gemiddeld heel goed. Ik bedoel, dat is natuurlijk een beetje gekkigheid. Zo werkt het in de werkelijkheid niet. En dat is ook een beetje wel het verdacht dat wij hebben met bijvoorbeeld die huizen, die percentages, maar ook de statistieken omtrent het nareizigerscentrum. Meldingen die wel of niet helemaal doorkomen of dan net niet als aangifte in een potje verdwijnen, dat maakt veel uit. Ja. Dus daar stellen wij ook vragen over.
1: Hey, maar over die nareizigers, hè, en dan zeggen jullie ook heel duidelijk van het Forum voor Democratie vindt dat de gemeente grenzen moet stellen. Nou, lokale voorzieningen zijn er in eerste plaats voor de eigen gemeenschap. Nou, tot zover snap ik het. Wij verzetten ons tegen gedwongen opvang, spreiding, voorrang voor statushouders en sluiten alle AZC's opvanglocaties. Ja, weet je wel, sluit ze lekker, maar dan hoop ik dat de brug hier in de buurt groot genoeg is, want daar gaan de mensen onder slapen. Je kunt natuurlijk wel dingen sluiten, maar wat is dan het alternatief?
3: Dat we de grenzen dicht doen.
1: Ja, maar als je nu vandaag de grenzen dicht zou doen, dan...
3: En dan gaan we dan dweilen. Zullen we dat doen? Zullen we eerst de kraan dicht doen en dan gaan dweilen? In plaats van wat we nu aan doen, zijn ze dweilen met de kraan open natuurlijk. Maar... En ik heb overigens niks tegen het helpen van mensen. Nee. Maar doe dat alsjeblieft in hun regio's. Veel eerlijker, ook voor die mensen namelijk.
1: Oké, dus in feite, als je om luistert, dit soort dingen moet je gewoon niet in Nederland doen. Als er ellende is in de wereld, vang mensen op in hun eigen verhaal. Alleen, het punt is...
3: Ook voor die mensen veel fijner, toch?
4: Ik ga even inbreken, jullie. Want het is inmiddels 9 uur. En anders hebben we dadelijk...
3: Lekker in,
4: ja, ik weet het. Nou, ik zal jouw woorden even pakken. We nemen even een time-out.
5: Het is Ewald van...
3: Nice. Lekker binnen.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En door de verwachte hitte dit weekend worden steeds meer Nederlandse hardloopevenementen aangepast of afgelast. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is geschrapt vanwege de risico's voor de deelnemers en de vrijwilligers. De marathon in Sneek gaat niet door en in Assen wordt een groot deel van het programma van de TT City Run geschrapt vanwege de hoge temperaturen, luchtvochtigheid en kans op onweer. Eerder dit jaar raakten bij hardloopevenementen veel mensen onwel, sommigen overleden later zelfs. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een lekkere lange lente.
1: Voor dit

0: Lil Kleine en Loterij hier op Connect.
1: Ja, hey, we gaan nog even naar één onderwerpje uit jullie verkiezingsprogramma. En dan gaan we even naar de coalitie toe en het coalitieakkoord, wat jullie daarvan vinden. Ik heb iets gehoord over wijn en nieuwe zakken en oude vaten of iets dergelijks. Nou ja, daar gaan we het direct over hebben. Hey, jullie zeggen ook dat die tijdelijke opvang met eigen verantwoordelijkheid voor Oekraïnse vluchtelingen, die moeten meebetalen aan eigen opvang. Nou, als ze een baantje hebben, zou dat op zich nog niet eens zo raar zijn. Deze opvang wordt afgebouwd en dan staat er met het oog op het aflopen van het conflict. En toen dacht ik, hey, wacht even. We hebben Thierry een aantal maanden geleden gehoord dat hij Poetin zo'n geweldige vent vindt. Heeft hij soms een lijntje met Poetin? Heeft Thierry wat gehoord? Gaat het stoppen? Ja, ik denk, ik lees het hier.
2: Misschien trekt Zelensky wel de stekker eruit, hè?
1: Ja,
2: dat kan ook nog, hè?
1: Ja, hey, maar even duidelijk. Even, als ik heb op stokje, die opvang afbouwen met het oog op het aflopen van het conflict. Daar heb je toch nog geen beeld van hoe lang dat nog duurt?
2: Nou, het zou niet al te lang duren, hè? Daar was van uitgegaan in ieder geval. Ja, is altijd koffiedik kijken met dit soort dingen.
1: Maar die contracten, hè? Want dit kennelijk zijn er zeven, nou, daar gaat het om. De opvanglocaties in Oekraïne, er zijn contracten afgesloten met partijen. Die contracten lopen af. Wanneer lopen die af? Weten jullie dat?
2: Nee, geen idee.
1: Pakweg om en erbij.
2: Weet jij dat?
3: Nee, dat weet ik ook niet.
2: Nee.
1: Nee, want
2: kan ik je geen antwoord op geven.
1: Nee, want als die contracten aflopen en die oorlog is nog, ja, die loopt nog. Ja, dan denk ik dat het buiten knikkeren van heel veel Oekraïnse mensen met gezinnen toch niet zo handig is.
2: Ja. Nou, ja, weet je, Oekraïne is groot, hè? Dat ook die mensen in hun eigen land kunnen opvangen, natuurlijk. Dus ik vraag me ook af of die mensen ooit weer weggaan, hoor.
1: En zou het
3: tijdelijk dat tijdelijk is?
2: Ja.
1: Zou het heel erg
2: die,
1: zijn? Want de
2: meeste die integreren hier toch? En die gaan hier werken. En,
1: die hebben een baantje gevonden. Kennelijk was het werkte. Dus dan is dat als niet zo heel groot.
2: Ja, maar het wordt wel lastig om de mensen allemaal te huisvesten natuurlijk.
1: Oké,
2: kunnen jullie in een noodopvang blijven zitten?
1: Nee. Dus dan moet er sneller gebouwd worden. Heel veel Oekraïners zijn samen
2: hoe vol wordt het in Nederland, hè?
1: Ja.
3: Nou, in nieuwe steden, toch?
2: Ja, die zijn ons beloofd door Jette, hè?
1: Ja, nou ja, goed, op zich, hè, er zijn wel meer mensen die de fout maken om de verhouding tussen correlatie en causaal verband en reciprociteit te doen. Dus dat is aardig van de week, dat hebben jullie misschien ook gelezen. Dat is
3: de universiteit toch weer?
0: Ja, dat komt echt naar boven, hè? Je hoorde hem ook.
1: Dat is wel grappig, er was een onderzoek geweest van de CPB en er stond in dan, hè, dat er was vastgesteld dat dus, als je kijkt naar criminelen, jonge Nederlanders tussen de 15 en de 25, dan is 30% daarvan is Marokkaans of heeft een Marokkaanse achtergrond. Dus toen ging onze vriend die nu in Didam is heel hard roepen, zie je wel, al die Marokkanen zijn criminelen. Foutje, want dat was een correlatie. Maar het causale verband, als je dan doorkeek, zag je dat het waren allemaal jongens die weinig opleiding hadden, uit een gebroken gezin kwamen, een slechte jeugd gehad hadden, een hele hoop ellende, misbruikt waren. Dat was het causale verband tussen al die jongens in relatie waarom ze uiteindelijk in de criminaliteit kwamen. En dan zie je dus dat als je dus, ik zou zeggen, vanuit een bepaalde overtuiging mensen in een hoek wil drukken, ga je roepen, alle Marokkanen zijn crimineel. En dat is dus gewoon niet zo.
3: Nee.
1: Nee, maar
2: dat is ook, ja, wat ik wou zeggen, dat is ook niet wat wij zeggen.
3: Nee.
1: Nee, maar ik wou het even noemen. Ik denk van, dan heb ik ook eens een keer weer iets, een tegeltjeswijsheid erbij. Hè? Je weet het, John, hè?
0: Ja. Ik zet je zo zeg.
1: Ja, een goed overleg betekent dat je meer voor elkaar krijgt met een open hand dan met een gebalde vuist. Ja.
0: Pardon, pats,
1: daar was er weer een. Hey, luister, het coalitieakkoord is er gekomen. Er zijn een aantal partijen die zijn neergezet. Die hebben samen een overweldige meerderheid in de gemeenteraad. Daar zitten jullie, samen met Wijs en Sociaal Zevenaar, in de oppositie. En dan denk ik, ja, die oppositie zet helemaal geen zin, joh. Ik bedoel, waarom ga je er eigenlijk naartoe?
2: Nou, we kunnen onze ideeën natuurlijk wel inbrengen.
1: Ja.
2: Ja, en dan, kijk, je kunt altijd moties indienen en die partijen ook kleur laten bekennen.
1: Ja.
2: Ja, dat is een raadsinstrument wat we nu kunnen gebruiken, dus dat is prima.
1: Wat vinden jullie van het coalitieakkoord?
2: Ja, er staat eigenlijk, ja, ik heb het doorgelezen, maar ik vind er niet, feitelijk niet zo heel veel in staan. Er staan een hoop plannen en ambities beschreven. We willen dit, maar hoe het gaat gebeuren, dat zie ik er niet in terug.
1: Ja, in vergelijking met het oude coalitieakkoord, die doet
2: ja,
1: op, dat, toch?
2: Ja, daar wordt gewoon op voortbeduurd. Ja. Ik denk, ja, ik krijg zelf meer het gevoel dat het is om 3 jaar nog even uit te zitten tot aan de fusie. En dat ze dan met andere plannen gaan komen.
1: Beetje op de winkelpas.
2: Ja, denk ik.
1: Is dat nou zo erg dan? Dat je zegt, nou ja, je hebt nog een paar jaar voor de boeg. Ga nou niet al die gekke dingen doen. Maar misschien zorg je daarvoor dat je straks helemaal naar de ene kant beweegt.
2: Nou, het is meer dat ze al vooruit lopen op een fusie die er nog niet helemaal door is. Hè?
1: Want
2: men zegt nog van, kijk, als het straks heel negatief gaat uitpakken voor onze inwoners. En het kan ook financieel zijn. Tenminste, ik denk dat onze inwoners vooral wakker liggen van het feit dat ze straks misschien meer moeten gaan betalen. Mm-hmm.
1: Nou, niet wakker liggen, ze gaan meer betalen.
2: Ja.
1: Laten we voor alle duidelijkheid, er wordt gewoon meer betaald. Wij horen van luisteraars, maar dat weten jullie nog beter dan ik, van ja, wij zijn straks een beetje bang dat er wordt gecherrypicked. Dat als nou een paspoort...
2: Dat is trouwens wel iets wat ontkend wordt, hè? Dat we meer gaan betalen.
1: Oké. Okay.
2: Door de coalitie.
1: Oké.
3: Okay. Het is allemaal...
2: Ze weten het allemaal nog niet.
3: Gonna be great.
1: Nou, goed, in ieder geval heel veel van onze luisteraars die zijn er al op voorbereid dat ze meer gaan betalen. Omdat men
2: heel simpel zegt... Ja, wij hadden het ook zo'n beetje uitgerekend. Ja. Als je de woonlasten gaat harmoniseren, dat je in Zevenaar zo'n 75 tot 150 euro per huishouden meer zou gaan betalen.
1: Ja, en mensen zeggen, joh, ik betaal nu in Zevenaar bij wijze van spreken 65 euro voor een paspoort. In Westervoort 85. Wat zal het worden? 85.
2: Ja, maar dat zijn allemaal plannen die nog helemaal niet uitgewerkt zijn. Dus daarom is het eigenlijk wel raar dat de inwoners nu gaan vragen van wat vinden jullie van de fusie?
1: Ja,
2: want inwoners weten het pas wanneer ze daadwerkelijk de rekening gaan zien.
0: Ja, maar dan is het te laat.
2: Daarom zijn wij ook met dat initiatiefvoorstel gekomen.
3: Maar er is nog een motie daarvoor. We hebben dus eerst nu al eens een motie ingediend.
1: Hebben jullie samen met een aantal andere partijen gedaan?
3: Precies,
1: met Doet en Burgerbelang uit Duiven. Forum hier en de Stadspartij Doesburg.
2: Ja, klopt.
3: Exact.
1: En wat hebben jullie daarin gevraagd?
3: Nou ja, eigenlijk een stukje zorgvuldigheid. En het bijzondere was dat er vanuit de andere kant, laat ik hem even zo noemen, de pro-fusiepartij, om het zo te zeggen, en vooral gezegd, nee, het is heel zorgvuldig. En we zijn vooral ook aan het proberen om zoveel mogelijk het geluid bij de inwoners op te halen. Want die participatie vinden we heel belangrijk. En wat schetst dan de verbazing, dat zo snel mogelijk moet gebeuren. Ze zijn even vergeten de mensen te informeren dat die avonden zijn. En oh, by the way, we doen dat ook nog tijdens het WK. Dus nou, het heeft er naar mijn idee dan alle schijn van dat je de zorgvuldigheid niet helemaal de hoogste prioriteit hebt gegeven.
1: Maar dan moeten we oppassen dat we causaal verband en correlatie niet door elkaar
3: halen. Ik zeg ook een beetje de schijn van. Ik zei niet dat er een verband lag. Ik zeg alleen dat het naar mijn idee dan toch een beetje rare bijsmaak krijgt.
1: Ik heb er ook de schijn van dat ik lijk op Arnold Schwarzenegger, maar de werkelijkheid is anders.
3: Maar dan kunnen tijd dat die camera's het gaan doen hier dan. Want dan kunnen mensen dat ook zien.
1: Kunnen de mensen dat zien? Dan kunnen we dat
0: bij. Even helemaal terug. Hè. Ik wil even terug weer naar het coalitieakkoord. Hè. Want hoe gaan jullie je kiezers nou bedienen vanuit de oppositie?
2: Ja, kijk, dat wordt natuurlijk lastig, maar we kunnen alleen ons geluid nu laten horen en proberen dingen te veranderen. En de andere partijen proberen te overtuigen dat het ook op een andere manier kan. Dus daar zullen we ons best voor gaan doen.
3: En ik denk dat Forum bij uitstek heeft laten zien, weliswaar landelijk tot op heden, maar ook wel in andere gemeentes overigens in de vorige periode, dat wij juist heel erg goed zijn in het leveren van systeemkritiek. Dus juist vanuit de oppositie een alternatief geluid te werden brengen, waardoor mensen denken van, hey, oh, nee, misschien toch wel hout. Er zit best wel wat in.
1: Maar
3: ga eens nadenken daarover zelf. En stel ook eens vragen.
1: Ja, maar Roel, je kent het spreekwoord, hè? De beste stuurles staan aan wal. Vanuit de oppositie roepen dat het niet goed is, makkelijk zat. Maar als je nou naar jullie programma kijkt, hè? Je kijkt nu naar het coalitieakkoord. Welke punten, hè, zouden je zeggen, stel dat wij nou de mogelijkheid zouden hebben om vanuit Forum nog 2 of 3 punten toe te voegen aan het coalitieakkoord.
2: Oh,
1: wat
2: zouden dan,
1: jullie de 3 belangrijkste punten zijn?
2: Wat wij heel graag willen.
1: Wat moet erin?
2: Ja, wat wij heel graag willen is een referendum.
3: Ja. Was ook het eerste wat er mij kwam.
2: Ja, referendum op 1. Laat de inwoners echt serieus meepraten over belangrijke beslissingen. Dus niet achteraf, als alles al in gang gezet is, maar echt een referendum en dan ook laagdrempelig. Dus niet wat je nu hebt dat je naar een inwonersavond moet, maar stuur al die mensen een brief, geef ze een code, doe het online. Voor de mensen die dat niet online kunnen, maak het dan ook nog fysiek mogelijk. En ga alle mensen horen.
3: Mm-hmm. En dan niet alleen over de kleur van de gordijnen. Hè? Dus
2: nee,
3: ook
2: niet
3: echt
2: alleen
3: over serieuze vragen. Dus,
2: kijk, de vraag had al moeten liggen nu. Inwoners van Zevenaar, willen jullie een fusie, ja of nee? En dan ook nog onderbouwd wat dat eventueel de gevolgen zouden kunnen zijn. Positief en negatief. En laat het bij de mensen.
1: Ja, maar
2: dat gebeurt niet.
1: Dan loop je wel tegen het verhaal wat heel veel mensen zeggen. Ja, inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht. Hè?
2: Ja, maar dat inzicht moet je natuurlijk wel hebben.
1: Ja,
2: kijk, als je
1: en niet alle mensen hebben dat toch?
2: Kijk, wij komen nu ook tot de conclusie dat sommige dingen veel duurder uit gaan pakken. Hè?
3: Mm-hmm. Dat inzicht, maar dat geldt dan dus elke 4 jaar ook zo? Bedoel je dat dan?
1: Nou ja, kijk, we weten dat heel veel mensen die gaan stemmen op een politieke partij, dat slechts een zeer klein gedeelte nog maar de verkiezingsprogramma leest. Hè. Dat vaak dat er toch ook gestemd wordt met een bepaald onderbuikgevoel of op incidenten die er gebeuren. En op het moment dat je een referendum doet, dan krijg je toch ook een beetje wat je in Amerika hebt met juryuitspraken.
3: Nou, je zelf correlatie en causaal verband misschien wat
1: ja?
3: doet.
1: Ja, nou vertel.
3: Nou, want ik denk uiteindelijk als je mensen betrokken wil hebben bij de politiek, dat het helpt als je ze ook echt betrekt. En als je dan vervolgens tegen ze zegt van joh, je mag er ook wat van vinden. Kom maar met die participatie.
1: Ja.
3: Maar dat heeft geen invloed meer. Hè, fusie ligt al vast. We gaan gewoon fuseren. Hoe en wat. Je kunt nog een beetje de kleur van de gordijnen bepalen. Maar er komen gordijnen. Geen Luxaflex. Ja, ik denk dat mensen daar gewoon ook heel snel doorheen prikken. Mensen zijn niet gek. Dat is het hele punt daarnet.
1: Mensen zijn zeker niet gek. En ik denk dat dat een hele wijze afronding is.
4: Ja.
1: Hey, nog even, want wij geven alle mensen die hier zijn de gelegenheid om eens even te zetten. God joh. En dan aan jullie. Waar zetten jullie nou de komende raadsperiode echt voor in voor jullie kiezers? Waarin gaan jullie nu jullie kiezers proberen te bedienen?
2: Wij willen dus de voorrang voor op lokale woningen voor onze kiezers. Of voor onze inwoners zien te regelen. Dus we hopen echt dat het een succes gaat worden.
1: Hopelijk succes
2: ja. worden. Okay, de woningnood is echt zo hoog. Heel veel mensen maken zich ook zorgen. Je hoort echt schrijnende verhalen van kinderen die thuis moeten blijven wonen. Hè, tot de 30ste. Nou ja, misschien wel 40ste zelfs. Ze krijgen geen kinderen meer. De Nederlandse vrouw krijgt al minder kinderen. En dat is ook niet zo gek als je geen huis kunt krijgen. Dan zal je ook niet zo snel aan kinderen beginnen. Die basis moet wel goed zijn.
3: Basis op orde.
2: Dus, ja, de basis moet op orde zijn voordat je een gezin kan stichten. Dus daar willen we ons echt voor in gaan zetten. Ja,
1: heel fijn. We hebben best luisteraars gesproken met onze studiogasten, met Wendy Lokhorst en Roel van Bommel van Forum voor Democratie in Zevenaar. En het enige vraagje die ik nog heb, hè, de komende periode, want dat is toch wat mensen ook een beetje denken.
3: Het antwoord op alles is 42.
1: Hey, luister eens. Mogen jullie trouwens wel je eigen lijn kiezen of hang je aan die ketting van een landelijk? Of mag je ook lokaal
3: ik
1: nog een beetje afwijken?
3: Ik heb nooit aan de ketting bij niemand niet gehangen. En daar ga ik vandaag of überhaupt deze periode zeker niet mee beginnen.
1: Dus voor alle duidelijkheid, Forum voor Democratie is Forum voor Democratie Zevenaar.
2: Absoluut. Natuurlijk.
1: Goed, dan hebben we dat gehad. Dankjewel.
2: Nou, dankjewel. Graag gedaan.
3: Dankjewel.
5: Dit is Connect.
6: Overal thuis.

0: Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama hier op Connect. Ja, Henk?
1: Ja, hoe later op de avond, hoe schoner het volk, zeggen ze toch?
0: Ja, zeggen ze altijd, toch?
1: Want wij hebben iemand aan de lijn.
0: Ja.
1: We hebben aan de lijn Nicole Hamming van de SP Doesburg. Mevrouw Hamming, goedenavond.
2: Ja. Hallo, goedenavond.
1: Nicole, even voor alle duidelijkheid. Jij was redelijk pissig, hè, dat er een wethoudertje bij kwam, toch?
2: Ik ben woedend.
1: Vertel.
2: Wij zijn woedend.
1: Wat is er aan de hand in Doesburg?
2: Wat is er aan de hand in Doesburg? We hebben al jaren beleidsarme kadernota's. En een hoop bezuinigingen. En dat is allemaal nodig om de begroting rond te krijgen. Het vorige college heeft dat heel netjes gedaan, vonden wij. Door te zeggen, maar we snijden ook in ons eigen vlees. En vervolgens komt er een nieuwe coalitie. En tot onze grote verbazing, 3 volle FTE's.
1: En is dat niet met het oog op de toekomstige fusie heel belangrijk dat je voldoende mensen hebt dan?
2: Nou, dat je voldoende ambtenaren hebt. En dat er voldoende ambtenaren zijn, want die moeten het werk uitvoeren. Dus kijk, als daar nou geld naartoe was gegaan, hadden we gezegd, oké, daar kunnen we inkomen. Maar een extra wethouder, dat is echt niet nodig.
1: Nee, maar wat was de motivatie voor die extra wethouder dan?
2: Nou, dat is alleen maar speculeren. Het is natuurlijk een nieuwe coalitie, een nieuw college. En zoals wij het zien is, misschien een stukje wantrouwen naar elkaar. Als jij een fulltime baan hebt, wil ik hem ook. Want het werk kan makkelijk met 2 wethouders gedaan worden.
1: Met alle duidelijkheid, het aantal taken is niet opeens toegenomen.
2: Nee, sterker nog, als je een beleidsarme kadernota hebt en heel veel taken juist niet kunt uitvoeren, dan heb je minder wethouders nodig.
1: Ja. Ja. En nu is het zo te zeggen, ja, potverdikken, we beleidsarm kader. Doesburg is al niet zo rijk. Maar onze oud-collega Tian van der Snee, die schreef een mooi stuk in de Gelderlanden, dat jullie zo'n 2 miljoen extra opeens tevoorschijn hebben getoverd na 2025. Dus wat maken die paar centen voor die wethouder dan uit?
2: Ja, dat is altijd een beetje een technisch verhaal, hè?
1: Oh.
2: Je hebt het structureel geld en je hebt incidenteel geld.
1: Mm-hmm.
2: De lonen voor de wethouders, dat is natuurlijk structureel geld. En die extra's die er nu liggen, dat is incidenteel geld. Dus we krijgen een extraatje, verrassend genoeg, vanuit het gemeentefonds. En we moeten nog verder erin duiken. Van een vraag van ons zal bijvoorbeeld zijn, welke projecten en welke taken heb je niet uitgevoerd de afgelopen jaren, waardoor je ook een overschot hebt.
1: Oké, want bij de overheid schijnt het dan zo te zijn, als jij budgeteert voor 100 euro en je geeft er maar 90 uit, dan krijg je volgend jaar nog maar 90, toch?
2: Dat is een trap-op, trap-af systeem, geloof ik. Dat volgens mij niet, maar alles wordt doorgeschoven. Dus als er een project niet voldoende uitgevoerd is, nog niet af is, dan wordt dat geld natuurlijk overgegeven op het jaar erop. En ik weet dat er een enorme lobby geweest is voor de jeugdzorg vorig jaar. Zouden eigenlijk alle gemeenten in Nederland behoorlijk wat ijszakken. Vanwege een groot tekort. En dat hebben ze ook deels teruggedraaid.
1: Ja, maar een mooi woord heet dat, geloof ik, transhistorische posten, als ik het goed herinner.
2: Ja.
1: Oké. Maar goed, die wethouder, jullie zijn daar niet blij mee. Nou zitten jullie natuurlijk samen met de Stadspartij in de oppositie. En je hebt de minderheid, dus het terugdraaien is niet meer aan de orde dan.
2: Nee, terugdraaien. Je kan niet. Maar je kan er wel over blijven mopperen natuurlijk. Bij alles wat er nu besloten wordt. Kijk, ze willen natuurlijk op de Bleek, dat is gewoon gratis parkeren, willen ze betaald parkeren invoeren. Ja, daar zullen wij dan op tegen zijn. Dan had je maar niet 3 FTE-wethouders moeten willen. Kijk, we zitten vrij hoog op met onze belastingdruk bijvoorbeeld. Ik bedoel, als je dan wat over hebt, laat dat dan naar de inwoners terugvloeien. Dat vinden wij belangrijker dan een extra fulltime baan voor een wethouder.
1: Ja, maar je zou het ook kunnen omdraaien. Door de benoeming van die extra wethouder hebben jullie weer extra koren op de molen om andere dingen naar binnen te hengelen.
2: Ja, maar dat is dan dubbelop, toch? Het kost al een ton, een extra wethouder.
1: Mm-hmm.
2: En dat geld mis je dan toch?
1: Ja, geen ton alleen voor 1 jaar, maar voor de komende 2-3 jaar.
2: Ja, ja. Dus tot einde, hè? Dus wanneer de herindeling effectief is.
1: En dan,
2: dat zal dan 2029 worden voor ons.
1: Nou ja, het is de rijdende rechter zet van dit is ons oordeel, daar moet u het mee doen. Zo is het ook een beetje aan de oppositie naar jullie gekomen.
2: Ja, hier moeten we het mee doen. Ik heb dat nog wel, natuurlijk ook benoemd, hè. Van iedereen moet al jaren de broekriem aantrekken. En het college zegt dan eigenlijk, we nemen wat meer ruimte voor onszelf. En dan zullen we eigenlijk naar de inwoners toe echt wel een klap in het gezicht.
1: Nou, heel duidelijk, klappend gezicht van de inwoners, de extra wethouder. Jouw punt en jullie punt is daar duidelijk in. En mochten zich nog bijzondere ontwikkelingen rondom de desbetreffende wethouder zijn, dan gaan we je zeker nog een keer bellen.
2: Ja, dat is goed.
1: Oké, hey, dankjewel voor de tijd.
2: Ja, dankjewel en fijne avond.
1: Ja hoor, dag.

0: nieuwe muziek van Russo en Waar de Ladies Zijn. Ja, nou, dat was er eentje hier.
1: Eentje was er hier. En ja, op zich was het een goed gesprek, denk ik.
0: Ja, het was zeker een goed gesprek.
1: We hebben her en der gevraagd, hè, ook vanuit een bepaalde oordelen, misschien zelfs wel vooroordelen. En ik vind het wel goed om te horen dat Forum Zevenaar heel duidelijk is. En zeggen, wij lopen niet aan de ketting van Forum Nederland. Wij zijn Forum Zevenaar en proberen daarin binnen de mogelijkheden die er zijn op constructieve manier onze bijdrage te leveren en onze kiezers te bedienen. Nou, helder.
0: Helder, ja, nee, helder, zeker. Was zeker helder. En natuurlijk ook mevrouw Hamming, hè, zojuist aan de telefoon gehad.
1: Ja.
0: Over een extra wethouder, in Doesburg. Die eigenlijk volgens haar beter naar de ambtenaar had kunnen gaan.
1: Ja, en weer wat geleerd over structureel geld en incidenteel geld.
0: Ja, ook nog eens.
1: Ik heb thuis heel weinig structureel geld.
0: Het is incidenteel als ik geld heb.
1: Ja, nou ja, dat kan ook natuurlijk. Ja,
0: sowieso. Hé Henk, nou ja, ik wil zeggen, ja, tot zover politiek denk ik vanavond.
1: Tot zover politiek vanavond.
0: Ik ga zo meteen gewoon lekker verder, want ik heb nog nieuws over Helene Fischer.
1: Oh!
0: Ja. Wist jij, hè, buiten Vitesse om, hè, dat Arnhem ook ergens kampioen in is geworden?
1: Het enige wat ik ken, dat zijn de Arnhemse meisjes.
0: Nee, ze zijn kampioen in restafval.
1: Oké, hebben ze zoveel restafval?
0: Ja, dat kom je straks te weten. Moet je blijven luisteren.
1: Gaan we doen.
0: Okidoki.

0: hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En mensen met een speciaal NS-zomerabonnement krijgen een seintje als hun abonnement bijna afloopt. Dat heeft staatssecretaris Bertram met de NS afgesproken. Met dat nieuwe zomerticket kun je 2 maanden lang onbeperkt reizen in de daluren voor €49 per maand. Daarna loopt het abonnement automatisch door als duurder flexabonnement. Bertram zegt dat er aandacht is voor betere informatie aan reizigers. Maar vragen over soepel omgaan met te laat opzeggen beantwoordde de staatssecretaris niet. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

Freestylers en Push Up hier op Connect. Goedenavond, van harte welkom. Een uurtje Connected hier nog tot 11 uur. Ben ik bij je met de lekkerste muziek en natuurlijk ook het laatste nieuws uit de regio. En nou ja, in dit uur gaan we het in ieder geval hebben over meepraten over de herindeling. Eigenlijk is dat voor spek en bonen, wordt hier geschreven. Arnhemse scholieren die winnen een landelijke prijs met een onderzoek. En wat voor onderzoek, daar hoor je nog. En Arnhem is kampioen in restafval. Dat zometeen allemaal in dit uur. Natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van, Google staat voor je klaar. Ray komt nog voorbij. De Lacey komt voorbij. Maar eerst deze. Het is 10 uur geweest, dan kan het wel. Genuine en Pony.

Mantle en Feel the Love hier op Connect. Ja, Arnhem heeft er een onverwachts een heel groot internationaal concert bij gekregen. Het optreden van de Duitse popster Helene Fischer op dinsdag 30 juni 2026 vindt niet langer plaats in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, maar in het Gelredome in Arnhem. En dat maakt concertorganisator Mojo vandaag bekend. Datum van het concert blijft ongewijzigd en bezoekers die al een kaartje hebben gekocht ontvangen volgens Mojo een e-mail van Ticketmaster met informatie over hun tickets en de gevolgen van de verhuizing. Ja, op de websites van de Johan Cruijff Arena, Ticketmaster en andere betrokken partijen is vooralsnog geen verklaring te vinden voor de wijziging. Want tot vandaag stond het concert gewoon aangekondigd voor Amsterdam. Ja, voor Arnhem betekende de verhuizing dat opnieuw een internationale topartiest neerstrijkt in het Gelredome. Ja, Fischer behoort natuurlijk al jaren tot de succesvolste artiesten van Europa. De Duitse zangeres verkoopt stadions uit en trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers naar haar concerten. Ja, de show die maakt deel uit van haar grootste opgezette 360 graden stadiontour. En daarbij staat een centraal podium midden in het stadion, zodat bezoekers het optreden vanuit alle richtingen kunnen volgen. Het concert is in Nederland is onderdeel van een reeks stadionshows in Duitsland, Nederland en andere Europese landen. En voor Fischer is het Gelredome geen onbekend terrein, want in 2023 trad zij ook al op in het Arnhemse stadion tijdens haar succesvolle Rausch Live Tour. Kortom, Helene Fischer, 30 juni, Gelredome, Arnhem.

om alvast in de zomerse sferen te komen van de temperaturen die we aankomende dagen gaan krijgen. Jugal en de Jamaican Bam Bam hier op Connect. Ja, inwoners van de gemeente Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg die mogen deze hele maand meepraten over de stap naar herindeling van hun vier gemeenten. De 17 bijeenkomsten met de titel Op weg naar de Liemers worden tot nu toe zeer slecht bezocht. Ja, 5 inwoners op de eerste bijeenkomst in Pannerden en nog eens 5 op diezelfde avond in Tolkamer. In Doesburg, waar het fusie sterk zou leven, een 15-tal mensen. De zogeheten participatiebijeenkomsten op weg naar Liemers, die worden dus maar mondjesmaat bezocht. Ja, op Facebook zijn intussen wel berichten te lezen van mensen met een sterke mening tegen de fusie. Waarom komen zij dan niet naar zo'n bijeenkomst? Ja, Doesburger van de Krul die zegt gewoon, ja, het heeft gewoon geen zin. Het is voor spek en bonen. We mogen alleen nog maar meepraten over de kleur van de straatstenen. Als dat al lukt. Ja, ook Wilco Stijntjes is tot nu toe nog naar geen enkele bijeenkomst geweest. Samen met Raymond Bosveld is hij de oprichter van Doesburger.

de geplande bijeenkomsten al geweest. Kortom, ja. Die bijeenkomsten, mogen mensen nou wel of niet wat ervan vinden? En wordt daar wat mee gedaan? Ja, jongens, de tijd die zal het leren of dat inderdaad zo is. Zometeen hier op Connect. Ray en Where's My Husband? Maar eerst is dit Bauza en Magnetic.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EWI in Vught zitten. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En mensen met een speciaal NS-zomerabonnement krijgen een seintje als hun abonnement bijna afloopt. Dat heeft staatssecretaris Bertram met de NS afgesproken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

The Lazy in Hideaway hier op Connect. Ja, het Arnhemse dialect bedreigt binnen 10 jaar te verdwijnen. Die conclusie trokken 2 VWO-leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. En met hun profielwerkstuk Arnhems taal van gebruiker en arbeider wonnen IJzer de Mik en Marcel Schattenberg de KNAW Onderwijsprijs 2026. Een landelijke prijs voor de beste wetenschappelijk opgezette profielwerkstukken van Nederland. Ja, de prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En dit jaar werden uit de 295 ingezonden profielwerkstukken 12 winnaars geselecteerd, verdeeld over 4 onderwijsprofielen. De Arnhemse leerlingen behoorden tot de 3 winnaars binnen het profiel Cultuur en Maatschappij. En iedere winnaar ontvangt een studiebeurs van €2000 voor het eerste collegejaar. Kortom, IJzer en Marcel, die kunnen met een gerust hart gaan studeren. Hun profielwerkstuk over het Arnhems dialect is in de prijzen gevallen en ze verdienen daarmee een studiebeurs voor €2000.

Bakermat en I Love Life hier op Connect. Ja, ga ik je, nou ja, hoe dan ook, eventjes een keer meenemen richting het WK voetbal. Er zijn, nou ja, op dit moment speelt er een wedstrijd en er is om 7 uur was er afgetrapt tussen Portugal en Congo. Ja, dat is geëindigd in een deceptie voor Portugal. Het is uiteindelijk 1-1 geworden. En op dit moment toch wel de topper van de eerste ronde. Engeland-Kroatië is nu bezig. Bijna zijn ze bij de rust. En op dit moment staat het 2-1 voor Engeland. Na een strafschop die Kane binnenschoot. Scoorde Baturina de 1-1. En zojuist was het weer Harry Kane die voor de 2-1 zorgde voor Engeland. Kortom, ja, die wedstrijd moet gewoon een spektakel zijn. Dat kan niet anders. Zometeen, ook spektakel, David Guetta en Sia, She Wolf. Maar eerst is dit Calvin Harris en Summer. When I'm in-

en She Wolf hier op Connect. En daarmee komen we aan het eind van deze Connected op deze toch wel spraakmakende woensdagavond. Ja, niet getreurd, mocht je het gemist hebben. Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender, gewoon weer een nieuwe Connect-politiek / Connected. Dus ik zou zeggen, tot volgende week.

0: naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente weer ongemoeid gelaten. Het is het eerste rentebesluit onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. De Fed spreekt van aanhoudend hoge inflatie en een sterke arbeidsmarkt, maar ziet nog geen reden om in te grijpen. Wel zijn de vooruitzichten verslechterd en ligt de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2%. Volgens de centrale bank blijft het beleid de komende jaren gericht op het herstellen van de prijsstabiliteit, wat dat ook zal kosten. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

0: Hoofdpunten van het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente weer ongemoeid gelaten. Het is het eerste rentebesluit onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: sweetheart.
1: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere lange lijn.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekker.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect.
1: Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige